0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbrandde. In Pakistan zijn 27 mensen omgekomen bij een zelfmoordaanslag op een controlepost en een daaropvolgend vuurgevecht. Onder de doden zijn 12 militairen en 2 agenten, zegt het Pakistanse leger. De lokale Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het gebeurde in het noordwesten van Pakistan, in een gebied waar veel gewapende islamitische groepen zitten. Nederland probeert de stijgende olieprijs te drukken door vaten uit de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten. Het internationale energieagentschap kondigde eerder al aan dat lidstaten geleidelijk olie zouden vrijgeven. Maar tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden, die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog en koelt het af tot ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen zondag bewolkt met regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek.
1: De lekkerste muziek
0: vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Een eerste proefpersoon heeft een experimenteel vaccin gekregen tegen de Ebola-variant, waarvan een uitbraak is in Congo. De test in het Engelse Oxford is de eerste waarbij mensen worden gevaccineerd. 50 gezonde mensen krijgen het vaccin om te kijken of het schadelijk is. Als het vaccin werkt, is het meteen klaar om te worden ingezet. Er zijn al 600.000 doses aangemaakt. Sinds eind april zijn er in Congo en buurland Oeganda meer dan 1000 mensen omgekomen door ebola. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantievierders zijn geëvacueerd. In Gironde worden ook 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbrandde. En Venezuela wil uit het internationaal strafhof in Den Haag stappen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken van het land. Volgens hem heeft Venezuela het vertrouwen verloren door politieke aanvallen. Het strafhof begon in 2020 een onderzoek naar misdaden tegen de menselijkheid door het Venezolaanse regime. Het weer, het is droog, bij een graad of 13. Overdag is het ook droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Morgen zondag bewolkt, regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag is het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

dirty to clean my act up. Yeah. If you ain't dirty, you ain't.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur vannacht en de komende dag beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. Ook in Frankrijk woeden nog grote natuurbranden. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het werkt, dan kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat ze 112 hadden gebeld, vond de politie nog een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het is droog bij een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook enkele stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt en regenachtig. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

liedje van de rozen. 14 appelbomen in de zomerzon. 7 dikke tranen op een bruidsjapon. 15 zomersproetjes op een wang. 2 enorme zoenen op de gang. En 36 liedjes waar ik veel van

15 mooie meiden in een boerenschuur. 46 zieltjes voor het vage vuur. 2 fanfares en hun hoepen.

16 bisschopsmeiters op een lange rij. Eén kleinmoedervlekje op een damesdij. 9 dominees op het carnaval. 2 olijven en een bitterbal. En 4 verliefde wolken in het blauw.

0: Mooi, zeg. Ik heb het zelden zo mooi horen zingen, zeg. U draagt het voor, vind ik zo helemaal.
1: 16 stille nonnetjes op oude jaren. 2 aanstaande moeders en een ooievaar. 1400 doppers in een blik. 9 hiks van iemand met de hik. En 7 baby's.

0: ontroebelen gewoon, vind ik.
1: 16 lichte vrouwen in vergadering. 2 enorme boeren van een zuigeling. Veertien kamerleden
2: op het toilet.
1: 7 apen op een autopet.

0: zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer daar te helpen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat de brandweer ondersteunt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur daardoor beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. In de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers gisteravond over een fosforgranaat gereden. Die begon vervolgens te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in droge staat kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. En een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Er kwamen meldingen uit onder meer Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbranden. Het weer, het is droog bij ongeveer 13 graden. Overdag veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen regen bij maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

Oh, dieses, die, die. Mm-hmm.

you long.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. De Spaanse autoriteiten hopen dat enkele grote natuurbranden daar vandaag onder controle zijn. Ze hebben goede hoop omdat de temperatuur vannacht is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de Starlink-satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. Uit een museum in Frankrijk is een gouden halsketting van 2500 jaar oud gestolen. Het is een massief gouden halsring van bijna 0,5 kilo. Het juweel is onderdeel van de schat van Vie en lag in het museum van Châtillon-sur-Seine. De Franse minister van Cultuur spreekt van een nieuwe klap voor het erfgoed van het land en vreest dat het juweel wordt omgesmolten. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strand dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

TV Slos. Vanuit het Waterrijk met meren, natuur en bos. Check ook de website voor actuele info. www.rtvslos.nl. rtvslos.nl.

in het huis van detentie. Foute daden, goede intenties. Wou voor mama zorgen, maar vergat de essentie. Vanzelf mijn rust, werd vader van een kleine. Verdiepte me in kader en zijn liefde werd de mijne. Wat ik wil zeggen, je groeit door die pijn. Je hoeft niet down te blijven, na regen komt zonneschijn.

0: Jornais, RTV Slots, met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje ziet het ernaar uit dat enkele grote natuurbranden vandaag onder controle zijn. De Spaanse autoriteiten hebben goede hoop omdat de temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het vaccin werkt, kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. De Amerikaanse president Trump heeft tijdens het inhalen van het Correspondents' Dinner opnieuw uitgehaald naar de pers. Hoewel hij in eerste instantie beloofde mild te zijn, kwam het al snel tot beschuldigingen van nepnieuws, gefit op verslaggevers en beledigende opmerkingen over democratische politici. Het was de tweede keer dit jaar dat het evenement werd gehouden. Het Correspondents' Dinner was eigenlijk afgelopen april, maar werd kort na de start onderbroken toen een man schoten loste. Onder andere Trump werd geëvacueerd. Het weer. Het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met ook wat regen bij maximaal 23 graden. Daarna weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel jonge LHBTI'ers voelen zich op school en thuis niet veilig, blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 19 jaar oud. De redactie ondervroeg 8000 jonge homo's, lesbiennes, bi- en transmensen. Ruim de helft van hen zegt dat hun ouders niet durven te vertellen over hun geaardheid. Een kwart van de respondenten geeft daarnaast aan zich niet veilig te voelen bij één of beide ouders. Ook op school voelen veel LHBTI-jongeren zich onveilig, vooral door negatieve opmerkingen van medescholieren. De Franse regering stuurt nog 500 militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje hebben de autoriteiten goede hoop dat de natuurbranden rond Madrid onder controle komen. De temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Ook komen vandaag blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland helpen. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. In Rotterdam is vandaag het jaarlijkse zomercarnaval. Voorop dansen de zogeheten King en Queen. Die laatste is dit jaar na aangepaste regels voor het eerst een moeder. Eerst stond in de regels dat vrouwen die een kind hadden gebaard geen Queen mochten zijn, maar dat vond de organisatie achterhaald. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: Ja.
1: Hallo.
0: Ja.
1: Ja. Oh, ja, sorry.
0: Erik van Tijn.
1: Ja, mevrouw Holland. Mag ik mee vingeren?
0: Nee, dikke vinger.
1: Ja, maar mijn vinger heeft echt de X-factor.
0: Oh, Erik, dat was toch een grapje? Vinger maar lekker mee.
1: Sorry.

0: magnifiek.
1: Hallo, hallo. Ik ben Gerda Smit.
0: Bonjour.
1: Ik kom meedoen met dat vinger-vinger-dansje.
0: Oh, maar dat is niet mogelijk. Hè? Het liedje is afgelopen. Iedereen is al weg.
1: Weg?
0: Weg.
1: Iedereen weg?
0: Weg.
1: Alles weg?
0: Alles is weg.
1: Oh, dat vind ik erg jammer. Dan ga ik ook maar weg. Is me dit nou ook al door de vingers geglipt?

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar het departement Gironde te reizen. Vanwege de natuurbranden wil de verkeersdienst de wegen zoveel mogelijk vrijhouden voor hulpdiensten. In het departement woedt ten westen van Bordeaux sinds woensdag een natuurbrand. Volgens Franse media is al 30.000 hectare natuur verloren gegaan. Nederlanders die naar Spanje willen, wordt geadviseerd Bordeaux te mijden en via Toulouse te rijden. Ook in de regio onder Gironde woedt een grote brand. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis, blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8.000 jongeren tussen de 13 en 19 jaar. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. Tijdens het correspondence dinner van het Witte Huis dat vannacht werd ingehaald, heeft president Trump opnieuw uitgehaald naar de pers. Hij beloofde afhankelijk om mild te zijn, maar verviel al snel in beschuldigingen en beledigingen die hij al vaker heeft geuit. Er werd te weinig gelachen tijdens zijn speech. Met het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mireina Richardson. In de regels stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben, maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Zomercarnaval wordt dit jaar voor de 42e keer gehouden en veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een queen. Sinds 4 jaar wordt ook een king gekozen. Het weer, veel zon vandaag, hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en vallen er buien. Dan ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: mij betreft toch de meest ondergewaardeerde Beatle. En trouwens ook voor mij de kennismaking met de heren Beatles. Deze heer George Harrison, 1973. Mooie platen maakte hij. Give me love. Give me peace on earth.
1: It's party time.
0: Maar natuurlijk. Wij gaan er weer een vol uur tegenaan. En dat zul je weten ook. Deuren dicht, ramen dicht. Nee, valt mee hoor. Zo gek maken we het ook niet natuurlijk. We halen wel leuke herinneringen op aan de hand van vrije muziekjes aan het hitverleden. En af en toe ook gewoon hele onbekende dingen van jaren terug die zo ineens weer opduiken. Wat dacht je van het volgende plaatje bijvoorbeeld? Ik had het zelf eigenlijk ook amper aan gehoord van de dames die achter Ike en Tina Turner in de jaren 60 furoren maakten met wilde, woeste dansjes. En bovendien nog akelig goed konden zingen ook. Luister maar eens naar de Ike Cats. And what you gonna do when I leave you?
2: Is dan mijn schoenen knallen, anders zou ik het niet geloven. Maar

de tijd van Dave D, Dozy, Beaky, Mick & Touch met Zebedek en dat soort bijzondere platentitels. En dan kan deze ook zo in het rijtje. Helule, la la la, enzovoort. Wat precies betekent, ik heb geen idee, maar er zal ongetwijfeld wat diepers achter zitten bij de heren Tremolo's. Of misschien ook wel helemaal niet. Mocht je het wel weten, toevallig, dan laat mij het even weten via een mailtje. Dan word ik weer wat wijzer dan dat ik nu al ben. En dat is altijd niet verkeerd om zeg maar een beetje persoonlijke ontwikkeling ook tijdens een show als deze bij te schuiven. Nu Tom Jans uit 77.

sound gaat maar door ook in dit programma. Tom Jansson het, een beetje Boskek sound uit 1977. Vrij onbekende meneer met een onbekend plaatje, maar wel verschrikkelijk mooi. Why don't you love me? Hey,

0: Er is er weer eentje die met natuurlijk een scootmobiel op de snelweg heeft gezeten. Ja, het gebeurt zo heel af en toe eens een keer, maar er is er weer een om het vermelden wel eens weer waar te laten zijn. Want in Groot-Brittannië is een 90 jaar oude meneer geweest die voor heel wat verkeerschaos heeft gezorgd. De man had er, behagen in geschept om met zijn scootmobiel de autosnelweg op te rijden. Alleen het karretje van de 90-jarige hoogbejaarde meneer reed niet harder dan 12 kilometer per uur, waar je normaal 120 kilometer mag rijden. Hij was een nulletje vergeten. Het gevolg was een file van meer dan 6 kilometer lang. Uiteindelijk heeft de politie ter plekke de man met een politiewagen moeten begeleiden naar de volgende afrit, want er was ook nog geen pechstrook op het stuk waar die scootmobiel op de weg kwam. De man was onderweg naar een vriend die slordige 12 kilometer verderop woonde en vertelde dat hij niet wist dat hij met zijn scootmobiel de snelweg niet op mocht. Het was ook de allereerste keer dat hij het probeerde. Wat een toestand ook, hè. Nou ja, een krasse oude baas, zullen we maar zeggen. Die wordt dat dan met liefde vergeven. En dan denken we achteraf, gelukkig dat er verder ook geen ernstige zaken gebeurd zijn.
1: The hits just keep on happening.
2: Hij is krankzinnig geworden. Hij moet een klap op zijn hoofd hebben. Misschien wordt hij dan weer normaal.
0: Ja, tuurlijk. Droom verder, zou ik zeggen. Meteen na al die malle verhalen van de snelweg. En natuurlijk Pretty Belinda van Chris Andrews. Want we moeten hem niet vergeten, die draaiden we ook nog, 1969. Is het hoognodig tijd voor twee platen uit de hitparade van 1980. Zometeen Roxy Music, maar eerst de Urban.

muziek alom in deze show. Die normaal ook al bol staat van de muziek. Zo af en toe wat flauwe verhalen zo tussendoor. En de muziek is natuurlijk van lang geleden. Van lang geleden. In dit geval net twee platen uit 1980. De ploeg van Brian Ferry zong Over You, Roxy Music. En daarvoor de ploeg van Evert Nieuwstede, de Urban Heroes. Die zongen met klein hitsucces trouwens in 1980. Not Another World War. Gelijk hebben ze, zo is het. Nu weer een heel bijzonder plaatje. Want meteen voor grooven van de New Rascals, weet je ook al. Oh nee, de Young Rascals. De New Rascals, hoe kom ik daar nou bij? Nou, klaar. Meteen voor dat plaatje draaien wij namelijk een zeer bijzonder singeltje van een zaankanter groepje uit het Noord-Hollandse, uit het eind van de jaren 70. De Dominique Savio Gids. Het schijnt nogal een bijzonder gezocht singeltje te zijn. Hier hoor je hem gewoon in deze show. Waarom ook niet? I Need It. Vanaf het originele vinyl.

0: Ik wou even wat zeggen.
1: Vriendenverhalen over vreemde mensen.
2: Zo, nu even serieus. Ja, het klinkt een beetje raar met zeg maar zo'n aankondiging van vreemde verhalen en zo, dat soort dingen. Maar het gaat er nu even om spannen. Ik wil geen mensen op ideeën brengen hoor. Maar in Rusland zijn toch een paar figuren aan de gang geweest. Die hebben zichzelf om zeep geholpen. En bij ene meneer duurde het wel heel erg lang. Pas bij de vierde keer had hij zijn zelfmoord zeg maar succesvol uitgevoerd. Op één dag, driemaal een poging en dat mislukte. Pas bij de vierde keer wist hij zijn doel te bereiken. De politie ontdekte het lijk namelijk van de 30-jarige Vladimir. Achternaam niet bekend, dat is ook maar handig ook. En ze ontdekte ook dat hij in totaal 4 pogingen had gedaan voordat hij stierf. Er werd een strop gevonden waarvan het touw was gebroken. De tweede, zeg maar met een dikke touw, hield het wel. Maar dit keer brak de haak aan het plafond af. Over pech gesproken. De derde keer had hij zichzelf in de borst gestoken. Maar het hart had hij dus gemist. En de wond was helaas niet dodelijk. En uiteindelijk heeft de man zeg maar de vierde keer hetzelfde mes gepakt en zijn pols er doorgesneden. Vrienden verklaarden dat Vladimir depressief was omdat hij het was uitgegaan met zijn vriendin. Maar is nog niet alles. Want er zijn nog veel gekkere Russen die zelfmoord plegen. Een meneer uit Moskou namelijk heeft zelfmoord gepleegd met een guillotine. En die heeft hij helemaal zelf gemaakt eerst. Dus zeg maar zelfwerkzaamheid ten top. De man, ingenieur van beroep, had het instrumentarium helemaal in elkaar geknutseld in zijn eigen huisje. Was gescheiden en woonde weer bij zijn moeder. Hij sloot zich enkele dagen op in zijn kamer en vertelde aan zijn moeder dat hij een kast aan het bouwen was. En in plaats daarvan bouwde hij een guillotine met een metalen plaat als mes, verzwaard met een houten plank en flessen water. Toen het apparaat klaar was, ging hij op de grond liggen en zette het zelf in werking. Klaboem! Dan snap je het wel, hoofd eraf, einde oefening. De man zou al meer dan 20 jaar psychische problemen hebben gehad. En nogmaals, ik bedoel, ik breng het met een kleine glimlach. Het is niet leuk natuurlijk allemaal, maar ik wens je ook niet op ideeën te brengen. Dus doe het alsjeblieft niet na en zeg dan achteraf ook niet van dat je het hier gehoord. Nou, alhoewel, achteraf zeggen dat je het hier gehoord hebt, het gaat dan ook niet meer lukken natuurlijk. Neemt u mij niet al te serieus, het is weer tijd voor muziek.
3: We moeten...

0: af.
1: En inderdaad, een waar woord. De muziek komt hier vaker voor dan een aankondiging. Denk daar maar eens over na. Nu Winnie Wendorf.
2: What are you up to now? I don't know.

Oei, dat is meestal het teken dat het mooi genoeg is geweest voor een uurtje lang. Het tijdsein nadert dan ook alweer ras. Met snelle schreden enzovoort. Huggin' on the Express werd gedaan door de Dream Express. De dames Maassen en die meneer erbij. Luc. Luc met een achternaam die ik even vergeten ben. Daarvoor trouwens Winnie Wendorf, 1981. En draaide ook nog Holland met Magic Mary. Zometeen nog in dit programma Honey Honey, maar dan in een heel andere uitvoering. De Engelse namelijk van Sweet Dreams, bekende nummer van ABBA. En we gaan nog naar de jaren 60 met een leuke compilatie van meneer Dickie Goodman. 1961 dus.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi wordt een motorboot met 13 opvarenden vermist. Onder hen zijn 5 Nederlanders, meldt persbureau EP op basis van de Indonesische autoriteiten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan dat nog niet bevestigen. Behalve de Nederlanders zouden 3 Duitsers, een Belg, een Tsjech, een Française en 2 Indonesische bemanningsleden aan boord zijn. Er werd alarm geslagen nadat de boot niet terugkwam van een tocht. Direct werd gestart met zoeken, maar dat leverde nog niks op. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8000 jongeren tussen de 13 en 19. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. De 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege de grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorstelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: En goedemorgen, het is bijna 9:55. Van harte welkom bij Kopwijzer, de zomereditie. We zijn er een uurtje tussen 10 en 11 en we besteden aandacht aan de volgende onderwerpen. Nieuwe blusmiddelen voor natuurbranden. We praten met boswachter en brandweerman Harco Bergman. Riekes Voerman heeft nog iemand meegenomen, maar zijn naam heb ik niet onthouden. Met hem gaan we praten over de gondelvaart in Giethoorn. Jesse van Dalen komt wat vertellen over de teruglopende rietoogst in Weerhebbewieden. Maar wij starten met de steenwiekentoren. Goedemorgen, Annerieke en Marcel van den Hof.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jullie hebben de mooie route op papier al bij je. Maar dat is ook meer een reclameposter, ja, neem ik aan, dan dat je daar echt op gaat kijken van, nou, waar moeten we precies langs? Want dat gaat wel op een andere manier, denk ik, toch?
1: Ja, dat kun je op de site wel zien waar we precies langs gaan. Daar staat het duidelijk aangegeven.
0: Ja. Ja, even voor de mensen die het niet kennen. Ik kan me niet voorstellen dat er heel veel mensen zijn die er nog nooit van gehoord hebben. Maar de steenwiekentoren, hoe is dat ooit bedacht en voor wie?
1: Dat is in 2009 was het eerste run, zeg maar. En dat is toen door Willem Winters is dat bedacht. En ja, die deed dat vroeger bij andere steden, zeg maar, dorpen. En die hadden een zijspanmotor. En die dacht van, hé, dat kunnen we ook in Steenwijk doen. En zodoende. Ja.
0: Het is goed bevallen.
1: Ja.
0: Want
1: ja.
0: Het is niet alle jaren, maar corona denk ik een keer niet.
1: Nee, voor corona zijn we eruit geweest. Ja. Dat mocht het ook niet.
0: Nee.
1: En,
0: maar voor de rest alle jaren
1: alle
0: wel.
1: Alle jaren gewoon.
0: Ja. Ja,
1: ja, de 16e keer alweer.
0: Ja, fantastisch. Ja. Ja. En is het ook groter geworden als je kijkt naar de beginjaren en nu?
1: Ja. Ja. We zitten nu gewoon vol. Het is gewoon,
0: en wat is vol?
1: Nou ja, het aantal rijders, het aantal cliënten.
0: Uh-huh.
1: Dus er zitten nog ongeveer 80 voertuigen. En het is nou, ja, het is eigenlijk gewoon, ja, vol geboekt.
0: Ja, want meer kun je ook niet aan.
1: Nee, dat moeten we ook niet doen. Het heeft te merken, of het heeft gewoon de tijd dat je met de stoet rijdt, zeg maar. Je gaat een kruispunt over. Ja, dat proberen we wel ongeveer maximaal 5 minuten.
0: Ja.
1: Dat het oververkeer gewoon maximaal 5 minuten stilstaat.
0: Ja, ja, dat is verkeerstechnisch, ja, verkeerstechnisch, dus is dit de max.
1: Ja, en dan is het ook nog te doen.
0: Ja.
1: Je kunt wel heel groot worden, maar dan raak je het overzicht ook kwijt.
0: Ja, maar dit is ook prima. In zoverre, ja, als je in het beperkt kunt, dan minder mensen mee. Maar als je nou kijkt naar de mensen die meegaan, is dat over het algemeen hetzelfde clubje of zit er nog wel wat wisseling in?
2: Ja, het is vaak wel, of in ieder geval, je ziet wel heel vaak dezelfde cliënten. Mm-hmm. Maar er komen ook echt wel steeds meer bij. Het wordt wel steeds bekender. En ja, dat via dat het ook, dat merk ik dan ook bij de rijders. Ik regel dan de rijders. Ja, en ik heb elk jaar echt wel minimaal 10 nieuwe. Dat ik denk, oh, die naam die ken ik nog niet. Mm. En ja, dat dan via zo bekender is geworden.
0: Ja, ja, want het gaat niet alleen maar om de rijders met hun zijspan of wat ze ook maar verzinnen, waar dan de mensen in kunnen, mee kunnen rijden. Maar het gaat ook nog om motoren, misschien ook auto's, weet ik niet, begeleiders, hè?
1: Ja, dat gaat om zeg maar cabrio's, trikes en zijspanmotoren. Uh-huh. En de overlijden mensen, daar houden mensen mee op met rijden, zeg maar. Die worden gewoon te oud, die zeggen van nou, het is mooi geweest. Ja, en er komt ook gelukkig weer de jonge aanwas bij.
0: Ja, maar daarnaast, naast die cabrio's, trikes en zijspannen waar de deelnemers in plaats nemen of bij in plaats nemen,
1: ja,
0: heb je ook nog andere motoren die het verkeer regelen.
1: Ja, dat doe ik, zeg maar. Ik ben coördinator van het motorbegeleidingsteam van de Steenwiekentoren. Dus ik maak de route en ik zorg dat de vergunningen allemaal bij elkaar komen. En ik zorg dat we genoeg voldoende verkeersregels krijgen.
0: Ja, want hoeveel moet je niet hebben dan?
1: We hebben er dit jaar 32.
0: Ja,
1: ook maximaal.
0: Oh.
1: Ja. Ja.
0: Dus, 32?
1: Ja, 32 motorverkeersregelaars, waarvan 4 beroeps. Die 4 beroeps die moeten we op de provincie en alle punten neerzetten.
0: Okay.
1: Dat is een eis van de provincie. Mm-hmm. Nou, dat voldoen wij dan ook aan. En dan heb ik nog 28 die ik dan tijdens de run wegzet op allerlei punten.
0: Ja.
1: Waar een verkeersregelaar nodig is.
0: Ach,
1: ja, jeetje, ja, dat is nu happening. En dan hebben we nog een politiemotorrijd mee voorop. Mm. En we nog een politievoertuig achterop, zeg maar, voor het geval dat. En zo gaan we dan richting Salland.
0: Ja, precies, want daar gaat het rondje naartoe.
1: Ja.
0: Is het ook zo, als je kijkt naar de eerste jaren, ja, misschien waren jullie toen bij geen idee, maar is dat zo trouwens?
1: Nou, het eerste jaar, Nee, het eerste jaar heb ik niet meegedaan.
0: Maar vrij vlot daarna wel.
1: De run was vereen en ik zat smalens in het Olde Wief te kieken, zeg maar. Ja. En ik dacht, verrek jong, wat is dit? En toen ik op een gegeven moment, dan dacht ik van, dat is leuk. Ja. Dus ik heb toen contact gezocht met Willem Winters. En toen ben ik bij het tweede jaar ben ik erbij gekomen, zeg maar.
0: Nou.
1: Dus daar ga ik al een aantal jaar mee. Ja. Maar het eerste jaar waren volgens mij iets van 30, 32 personen, voertuigen. Met cliënten erin, zeg maar. En toen had ze maar 4 verkeersregelaars.
0: Oh ja. Och,
1: ja, en dat was het beginjaar.
0: Maar dan kom ik meteen op mijn vraag die ik eigenlijk bedoelde. Van, als je kijkt qua vergunningen. En ik bedoel, iedereen die klaagt altijd van, ja, het is heel lastig om alles te regelen. En de stikstof en de blabla. Hoe is dat voor jullie?
1: Klopt. We hebben een keer een stikstofberekening moeten doen bij een gemeente die geen Natura 2000 gebied had. Alle gemeentes aan het Natura 2000 gebied waar we doorheen gingen. Alleen die gemeente niet.
0: Oh,
1: en daar moesten we toen een stikstofberekening doen. Ja, dat heb ik zelf gedaan en dat was goed, klaar. De vergunningen worden wel steeds scherper.
0: En ook lastiger voor jou om in te
1: vullen? Ja, nou ja, je hebt op een gegeven moment een naam opgebouwd. Dus bij alle gemeentes rondom Steenwerkerland, die kennen je wel. Oh ja. De provincie Drenthe doet niet zo moeilijk. Friesland niet. Flevoland doet ook niet zo moeilijk. Alleen onze eigen provincie Overijssel, ja, die komt nog wel eens met andere spelregels.
0: Mm.
1: En dan wordt het weer, dan wordt het wel weer moeilijker, helaas.
0: Mm. Maar het ieder jaar is er nog wel zo van, vlag uit op het moment dat je alles binnen hebt.
1: Ja.
0: En,
1: ja, op dit moment, eerlijk gezegd, Overijssel, daar heb ik nog niet de officiële vergunning, zeg maar.
0: Nee. Dus, dat gaat goed komen.
1: Dat gaat goed komen. Dat gaan we gewoon. Dat weet ik al zo zeker dat het goed gaat komen. Dat moet ik gewoon.
0: Ja.
1: En voor de rest, je hebt gewoon, al die jaren heb je gewoon een schema dat je het hele jaar doorgaat. Dus dan vergunnings aanvragen. Je weet op een gegeven moment hoe je een vergunning aan moet vragen. En op een gegeven moment weet men ook bij de omliggende gemeentes en je eigen gemeente, oh, dat is de Steenwijker Toorneren. Oh ja, die valt niet onder de alcohol, dus je drank. En die valt niet onder de drugs en ook het hele grote gebeuren, zeg maar. Dus je hebt wel een bekendheid en het is gewoon goed geregeld.
0: Ja.
1: Ja, dat kan ik eerlijk gewoon zijn. Ja. We regelen het gewoon goed. Dus we gaan overal vergunningen aan. We zorgen dat we voldoende verkeersregelaars hebben.
0: Maar goed, al met al gaan er dus heel wat vrijwilligers uurtjes in zitten.
1: Ja, dat is.
2: Ja, zeker.
1: Ja. Nou ja, de mevrouw die is dan de voorzitter. Ik ben dan coördinator motorbegeleidingsteam. En dan Anderieke, de oudste dochter, die doet de werving.
0: Nou, het is de familie aangelegenheid.
1: Het is gewoon een bijna familie aangelegenheid. Daar moet je wel mee oppassen.
0: Ja. Geen ruzie krijgen, hè? Geen ruzie.
1: Ja. Dus,
0: nee, maar er zitten nog wel meer mensen omheen, neem ik aan.
1: Ja. We hebben, je moet ook niet zeggen dat het gewoon één grote familie aangelegenheid wordt. Dus we hebben gelukkig ook bestuursleden die komen. Niet bij ons, de familie.
0: Ja, nee, oké. Maar goed, ik snap het ook wel. Ja, je wilt ze niet bij je in de familie hebben.
1: Nee.
0: grapje. Maar ik snap het ook wel, want je steekt elkaar ook een beetje aan, hè?
1: Ja.
0: Ja, en als je het leuk vindt, is het ook allemaal prima.
1: Ja. Ja. Papa heeft een hobby, hè? Dat was in 2010, was de eerste keer. Papa heeft een hobby en ik reed motor dan. En ik heb me toen opgegeven, maar ja, van het een komt het ander. En toen hield Willem ermee op naar de 5e editie. En toen hebben we het overgenomen, zeg maar.
0: Ja. Nou, en dat doen jullie nog steeds. En chapeau ervoor, hartstikke goed. Ja. En iedereen vindt het fantastisch, vooral de mensen die meerijden. Dat wordt allemaal op een andere manier achter de schermen geregeld. Hè? Daar hebben jullie vaste contact allemaal mee. Alle familieleden en vrienden en kennissen daarvan, die staan op verschillende punten langs de route.
1: Ja.
0: Ja, het is echt een happening.
1: Ja, het is ook een groot feest. Dat hopen we de 8 augustus ook weer te kunnen doen met elkaar.
0: Precies. 8 augustus, dan is het zover. Lijkt nog ver weg, maar dat is niet zo. Het is,
1: 2 weken.
0: Ja, ik wou net zeggen, voor het is zover. De stad en de finish is in Steenwijk.
1: Ja.
0: En voor de rest, ik noemde oma al even, want die kant gaan jullie op. Ja. Hè? Daar zijn leuke plekken waar jullie wel vaker komen.
1: Ja.
0: Het ijsje eten hier in de buurt bij de Margishoeve, dat is natuurlijk een plek waar, ja, die iedereen die hier uit de buurt komt kent en gaat kijken.
2: Er zijn
0: ook
2: veel mensen.
0: Ja, maar dat is
2: uit Zwaaien. Ja, veel mensen.
0: Dat is ook logisch, hè? Want dan gaat het eventjes langzaam en dan kun je alles volgen. Ja, die filmpjes die zie ik ook altijd meest langskomen. Ja.
1: Je ziet ook steeds meer mensen aan de kant.
0: Ja, hè?
1: Ja. En dat hopen we ook gewoon dat we straks weer de binnenstad doorkomen, zeg maar.
0: Ja.
1: Want dat is eigenlijk zwart van het volk staat.
0: Uitzwaaien is om.
1: 10 uur vertrekken we.
0: 10 uur vanaf?
1: Ja, vanaf bij de meente, parkeerplaats.
0: Vanaf de meente. En de terugkomst is 5:30.
1: Ja, half vijf ongeveer gaan we door de binnenstad.
0: Ja. Ja, dan maak je een rondje de binnenstad. Ja. Dus daar, dan kun je overal nergens staan.
1: Ja.
0: En hartstikke mooi.
1: Mooi man.
0: Ja, zeker weten. Ja. Zeker weten. Hartstikke mooi. Veel succes. En sowieso nog veel succes en sterkte met de laatste dingetjes regelen. Want er gebeuren vast nog dingetjes.
1: Ja,
0: die
1: ja,
0: muziek, en daar valt wat om. En weet ik veel wat je...
1: Logisch.
0: Ja, precies.
1: Nou, dat komt allemaal goed.
0: Hartstikke mooi. Dank jullie wel, hè.
1: Graag gedaan.

0: wordt natuurlijk enorm veel zaken georganiseerd deze zomermaanden in Steenwijkerland. Net aandacht voor de Steenwijker Toornrun. Nu gaan we naar Giethoorn en aandacht besteden aan de gondelvaart. Ook niet meer weg te denken uit de vaste activiteiten die in de zomer worden georganiseerd. Laatste zaterdag van augustus, zag ik het goed, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja, hè? En tegenover mij zitten Riekes Voerman en Arend van der Belt. Goedemorgen, heren.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En we hadden net hiervoor even een gesprek met de Steenwijker Toornrun. En die zijn een jaar rond bezig om zaken te regelen. Hoe zit dat bij jullie gondelvaart?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, nadat de gondelvaart is geweest in het laatste weekend van augustus, dan is daarna een iets rustigere periode. Het is niet dat we helemaal stilstaan, zeg maar. Dan ben je nog aan het evalueren en kijken hoe het afgelopen jaar is verlopen. En eigenlijk begint het echte werk begint weer aan het begin van het jaar. Dus zeg maar in januari, dan ben je weer bezig met voorprogramma regelen en dat soort zaken.
0: Ja. Hoe is jullie taakverdeling tussen jullie tweeën?
2: Ik ben de gondelbouwer.
0: Aha, ja.
2: Riekes is de voorzitter van de vereniging.
0: Dus, ja, hij babbelt en nu werkt.
2: Ja, precies, ik doe het werk.
0: Ja, zo is
1: het. Moeten zijn. Hè,
0: ja, zo is het. Zo is het, ja. Maar ooit zelf ook wel gebouwd?
1: Ik kom oorspronkelijk niet uit Giethoorn, maar uit Zwartsluis. Aha. En ik heb jong jochie in Giethoorn gewoond. Mm-hmm. En toen ben ik de wijde wereld ingetrokken. En ben 30 jaar weg geweest. En toen ben ik weer teruggekomen. En als je terugkomt, weten ze je te vinden. En al redelijk snel werd ik gebeld of ik in het bestuur van de gondelvaart wilde komen.
0: Ja.
1: En na een tijdje nadenken heb ik toen ja gezegd. Ja, en sinds vorig jaar ben ik eigenlijk voorzitter.
0: En die 30 jaar weg, prima, maar nu voor altijd in Giethoorn? Het zegt niet nooit voor altijd, maar lijkt.
1: Ik denk het niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oh jeetje, dat klinkt helemaal niet goed. Nee.
1: Je moet eerlijk zijn.
0: Ja.
1: Dus dat, nee, we wonen sowieso nu achter de brug, zoals dat zo mooi heet. Mm-hmm. En dat is een behoorlijk steile brug. Dus ik ben nu nog een jong ventje, maar als ik een stuk ouder word, dan denk ik dat je er niet meer overheen komt. Dus dat zal in ieder geval al een reden zijn om niet meer in dat huis te wonen.
0: Om niet meer daar te wonen.
1: En dan is de vraag, waar kom je terecht?
0: Ja, ja. Maar
1: voorlopig.
0: In ieder geval dit jaar. Ja. En Arend, ook altijd in Giethoorn gewoond, of niet?
2: Meer dan 40 jaar inmiddels.
0: Oh ja.
2: Dus toenmalige melkfabriek is toen afgebroken en een nieuwe woning opgezet. En daar wonen we al meer dan 40 jaar met plezier. Ja.
0: Maar van oorsprong afkomstig?
2: Eierhorst.
0: Oh, wel vlakbij.
2: Uit de regio.
0: Ja, ja. Precies. Ja.
2: En begonnen met werk in Steenwijk. Dus,
0: De hele gemeente en omgeving door. Zo.
2: Ja. Ja.
0: Welke ploeg bouwen jullie?
2: Hielkemaweg.
0: De Hielkemaweg.
2: Ja. 40, wij doen dit jaar voor de 40ste keer mee zelfs.
0: Oh. Nou.
2: Dus we hebben een jubileum.
0: Nou, wat leuk.
2: Ja.
0: En al die 40 jaar dus ook meegebouwd?
2: Ja, meegebouwd.
0: Grappig.
2: Ja.
0: En zit daar nog iets, staat daar nog iets tegenover?
1: Nou, alleen maar de vraag of ze nog langer door willen gaan.
0: Ja, precies. Ja, precies. Als het dan januari is en er moeten zaken geregeld worden, waar begin je dan mee?
1: De vereniging bestaat uit een aantal commissies. En iedere commissie heeft zijn draaiboek. Dus eigenlijk, heel kort door de bocht gezegd, is het draaiboek doorlopen. Ik ben er zelf altijd wel een voorstander van om alles zo snel mogelijk geregeld te hebben. Zodat je eigenlijk, ik zal maar even zeggen, vanaf nu niet veel meer hoeft te doen.
0: Mm-hmm.
1: En dat je tijd hebt voor leuke dingen zoals dit. Dus dat is het belangrijkste.
0: Of eens bij een andere gondelvaart kijken.
1: Ja, dat kan ook. Ja, dat is het voordeel. Als je voorzitter bent, dan word je altijd uitgenodigd.
0: Dus dat leuk.
1: Dus vanaf daar is het eigenlijk gewoon inderdaad, je voorprogramma regelen, zeg maar, voor de gondelvaart. Bands, dat soort zaken. Dus dat hebben we altijd toeters en blazers en dat soort dingen. Dus moet je dan al gaan regelen. Je moet wel op tijd zijn.
0: Precies, want het is niet alleen die avond van de gondelvaart, maar het is ook nog een heel feestprogramma, omlijstend programma eromheen.
1: Ja, klopt.
0: In tegenstelling tot Arend, die zich alleen maar bezighoudt, neem ik aan, met het bouwen van die gondel, toch?
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja.
2: Ja. We zijn alleen maar met de gondel bezig. Dus het programma laten we ons verrassen wat de vereniging doet. Maar wij we zijn echt met de gondelbouw bezig.
0: En wanneer beginnen jullie daar dan mee?
2: Wij beginnen meestal rond maart met een nieuwjaarsborrel, zeg maar. En een brainstormavond.
0: Mm-hmm.
2: Want eind maart is de algemene ledenvergadering van de vereniging. En dan hopen we toch te kunnen zeggen van, we hebben een idee en we doen weer mee. En dat is al 40 keer is dat gelukt. Dus ja. Ja.
0: En dat idee, want het is, iedereen mag zelf weten wat hij doet, hè?
1: Ja, we hebben geen thema.
0: Nee, maar wordt het voor de tijd wel bekendgemaakt, zodat je niet twee Frozens hebt, weet ik veel. Verzin maar wat.
1: De situatie zou zich wel kunnen voordoen, maar iedereen moet wel ruim van tevoren aangeven, zeg maar, wat hun plan is, omdat het ook in het programmaboekje terechtkomt. Dus het is, zeg maar, geen verrassing wat iemand gaat. Wat iemand gaat bouwen, zeg maar. Dat nee. Is van tevoren is dat bekend.
0: Ja. En wat gaan jullie dit jaar doen?
2: Wij maken dit jaar een chameleon.
0: Maar dan een echte chameleon of de tweeling?
2: Het is niet de tweeling, nee. Maar we maken een dier. En de hagedis maken wij. En met eromheen het planten, het tropische gebeuren. De chameleon, ja, die staat bekend om zijn verkleuring. Dus dat gaan we proberen in werking te stellen met allerlei lampen en andere technieken.
0: Ja. Ja, nou is het sowieso het mooiste om in het donker te komen kijken. Maar voor jullie ontwerp dan helemaal?
2: Ja, sowieso. Want licht is erg belangrijk bij de gondel. Zo is elke gondel. En wij als groep maken liever iets wat dus van binnenuit verlicht wordt. He, dus dat je dus niet met een lamp van buitenaf erop schijnt, maar dat van binnenuit de creatie.
0: Omdat het mooier is of veiliger?
2: Omdat het mooier is ook. Je kunt er veel meer effect mee bereiken.
0: Aha. Maar ook veiliger of niet?
2: Ja, dat wel, denk ik. Maar op dit moment werken we bijvoorbeeld met ledlampen. Dat is natuurlijk is niet nieuw, maar ledlamp is natuurlijk heel makkelijk aan de streng. Maar op dit moment is het zover dat we bijna elk lampje kunnen aansturen. Op zo'n streng. Dus dat geeft wel wat mogelijkheden.
0: Dus je hebt ook wat mensen met elektra-kennis in de groep.
2: Ja, we hebben elektra-kennis in de hoek. Ja. We hebben wat creativiteit in de hoek. En we hebben wat mensen met de handjes die wat productiewerk doen. En wat ander creatief werk. Ja, we hebben een goede mix van grondbouwers.
0: En met hoeveel zijn jullie?
2: We zijn meestal met 10, 12 man. Ja.
0: Maar dat heb je ook wel nodig?
2: Ja. We zijn natuurlijk niet altijd. We beginnen met één avond in de week, meestal van mei. Maar ja, als het spannender wordt, dan wordt het twee avonden in de week. En als het heel spannend wordt, dan wordt het de hele week bijna. Dus,
0: oh, dus die laatste week voor jullie,
2: ja,
0: hè? Ook die week ervoor? Ja.
2: Ja. Oh, maar hopelijk zijn we dit jaar wat vroeger. Dus,
0: maar dan hopen jullie ieder jaar waarschijnlijk.
2: Ja, dan hopen jullie ieder jaar, ja.
0: Hoeveel gondels doen er mee?
1: 12. En één jeugdgondel. Dus in totaal zijn er 13 gondels.
0: Tevreden mee?
1: Wat betreft, zeg maar, de grote gondels wel. 12 is een mooi aantal. Ik zou wel liever wat meer jeugdgondels zien. Dus dit jaar is wel een nieuwe groep die de jeugdgondel bouwt. De Gieterse Klunsen. Dus ik hoop dat ze hun naam niet eer aan doen. Maar dat ze echt hele mooie, met een hele mooie gondel komen. Ja. Maar ja, het is denk ik wel het doel om toch weer meer jeugdgondels te krijgen. Want één is eigenlijk te weinig. Omdat zij ook, ja, zij zijn natuurlijk ook de toekomstige gondelbouwers voor de grote gondels. Dus het is leuk dat er meer zou zijn.
0: Ja, zeker. Want zo moet je het opbouwen natuurlijk. Want als je dan kijkt naar Corso bijvoorbeeld, hè, in Vollenhoven, in Janskloos, die hebben, ja, die jeugd die gaat vanaf dat ze 5 zijn, bij wijze van spreken, mee in de. En het is niet denkbaar dat ze niet gaan werken aan zo'n Corso-wagen. Eigenlijk zou je dat effect willen hebben.
1: Ja, dat loopt op dit moment in Gieto net even wat anders. Dus je ziet af en toe natuurlijk wel dat de jeugd wel iets meedoet, zeg maar. Maar je ziet nu echt veel minder dat ze hun eigen gondels gaan bouwen. En dat is jammer. Dus dat is wel iets naar de toekomst toe om naar te kijken.
0: Ja, ja. Nou ja, daar moet je dan iets voor verzinnen. Creatieve geesten kunnen vast wel iets bedenken om die jeugd er beter bij te betrekken.
1: Ja, daar ga ik wel vanuit, inderdaad.
0: Ja, toch? Maar goed, één gondel is ook mooi. Is het ook nog dat het een gebrek is aan een gondel? Of heeft dat niks mee te maken? Komt dat altijd goed?
1: Dat komt altijd goed. Tot nu toe wel, zeg maar. Je ziet af en toe zijn er problemen met bouwlocaties en dat soort, dat soort dingen.
0: Ja, dat heb je natuurlijk ook nog.
1: Dat heb je natuurlijk ook.
0: Ja.
1: Iedereen weet altijd wel een vlot te regelen, zeg maar. Want ja, dat ding moet ook nog ergens opgebouwd worden natuurlijk. Dus dat lukt altijd gelukkig wel. En ik vind 12 is een mooi aantal. Ja, je wilt er misschien altijd meer. Maar ik ben met 12 ben ik zeer tevreden.
0: Ja, kan me voorstellen. Jullie zitten op schema?
2: Ja, we zitten.
0: De Hielkemaweg zit op schema?
2: De Hielkemaweg zit op schema, ja. We zitten wel al 2 keer in de week al, dus. Ja. Er zijn natuurlijk ook vakanties, hè? Daar heb je ook mee te maken. Dus dan probeer je toch wat naar voren te werken. Maar we zitten 2 keer in de week en we zijn op schema. Dus,
0: en jullie hebben altijd dezelfde gondel?
2: Ja, we hebben een drijver zelf gemaakt. Hè, met 4 buizen eronder. Mm-hmm. En we hebben het sinds vorig jaar weer volledig vernieuwd. Dus we kunnen weer een tijdje vooruit.
0: Ja.
2: Want in de beginperiode, want we zijn in 85 begonnen, maakten we gebruik van een bestaand vlot in het dorp. Kijk, mm-hmm. En langzaam wordt dat veranderd naar een drijvertje. Zo dicht mogelijk op het water. Zodat natuurlijk het effect weer anders wordt. En dat is in de loop van een jaar natuurlijk wel weer veranderd. Dus van bestaand vlot naar een hele mooie drijver. Dus, en dan heb je mooi. En we kunnen lekker in de schuur binnenwerken. Dus dat is ook prima.
0: Ja. Ja, dat zijn de belangrijkste dingen.
2: Ja, dat
0: vlot
2: en de ruimte.
0: En de ruimte,
2: absoluut.
0: Ja.
2: En wat opslag eventueel. Want je hebt natuurlijk altijd dingen die je weer wil gebruiken. Of dat soort dingen. Dus je moet een beetje opslag hebben. Ja. En
0: maar
2: dat
0: goed.
2: Is best lastig soms.
0: Ja, dat kan, ja, kan
2: groepen,
0: me voorstellen.
2: Zeker, ja.
0: Ja, voor nieuwe groepen, ja. Maar goed, dan kunnen ze, neem ik aan, ook altijd contact zoeken met het bestuur die mee gaat denken en mee gaat
1: kijken. Klopt, inderdaad. Ja. We zeggen wel, in principe zijn de bouwgroepen zijn verantwoordelijk voor het zoeken van een locatie.
0: Tuurlijk.
1: Maar we zijn altijd natuurlijk
0: meedenken.
1: Bereid om mee te helpen. En we hebben ook bijvoorbeeld altijd zelf twee, als vereniging hebben we ook twee vlotjes, zeg maar. Dus als iemand niet een eigen vlot heeft, dan kunnen ze ook altijd bij ons terecht om een vlot te lenen.
0: Maar voor dit jaar is alles rond.
1: Alles is rond.
0: 12 wagens, laten we het dus zo even noemen. 12 gondels.
1: Het zijn gondels.
0: 12 gondels.
2: Zonder wielen.
0: Ja, precies. 29 augustus?
1: 29 augustus.
0: Zaterdag dus 29 augustus.
1: Ik verwacht
0: tegen de tijd
1: weer.
0: Dat de schemer invalt.
1: Ja.
0: Hartstikke mooi. Ik hoop dat er heel veel mensen op bezoek komen. Ik wens jullie nog veel succes met het laatste bouwen.
2: De laatste loodjes.
0: En ik hoop dan dat jullie, zodra het augustus is, echt gewoon kunnen kijken van, nou, wij zijn er klaar voor.
1: Daar ga ik wel van uit.
0: Helemaal goed. Bedankt.
1: Graag gedaan.

0: Jesse van Dalen zit tegenover mij. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We gaan het hebben over de rietoogst. Op wat voor manier ben jij daarbij betrokken?
1: Nou, ik ben verslaggever, journalist bij Streekomroep De Werven. Mm-hmm. Sinds een tijdje. En nou, daarmee schrijf ik eigenlijk verhalen, artikelen over het nieuws hier in de regio. En nou ja, denk weer in Bewiede, dat is riet. Dat is voor dit gebied natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Het is een ja, iets wat nou ja, het staat bijna symbool ervoor, bijna, denk ik.
0: Ja.
1: En toen daar is onderzoek naar geweest. En dat is eigenlijk voor mij het
0: de aanleiding geweest, ja, precies. Ja,
1: om hierover wat te gaan schrijven.
0: Ja, even naar de Streekomroep De Werven. Er is een aantal mensen naast jou die ook actief zijn en zaken schrijven en opnames maken. En er is wel een grove verdeling qua locatie. En waar zit jij op?
1: Nou, ik woon in Sint-Jansklooster. Dus eigenlijk de hele gemeente Steenwijkerland valt er eigenlijk onder. Maar we hebben nog wel meer mensen trouwens. Er is ook nog wel iemand die woont in Steenwijk. Dus eigenlijk kun je ook bij je zeggen, nou, die pakt misschien meer het noordelijke deel en ik meer het onderste deel. Maar ja, is niet per se een lijn ertussen, zeg maar. Nee. Als ik een mooi verhaal zie in Steenwijk, dan is dat ook goed.
0: Dan is dat prima, ja. Maar heel Steenwijkerland minutieus bijhouden, dat is ook bijna niet
1: dat
0: te doen.
1: Dat is niet te doen, nee, daarom. Dus je pakt ook een beetje de onderwerpen die je aanspreken, die belangrijk zijn, die op wat voor manier dan ook het benoemen waard zijn.
0: Ja, leuk. Bevalt het?
1: Het bevalt hartstikke goed, zeker weten. Hartstikke leuk.
0: Er was onderzoek gedaan naar de teruglopende rietoogst. En dat is niet van het afgelopen jaar. Dat loopt echt al jaren terug. En wat voor getallen hebben we dan over?
1: Nou, je hebt bijvoorbeeld wel, je hebt heel veel voorbeelden. Je hebt bijvoorbeeld voorbeelden waar ze vroeger 1500 bossen van een hectare afhaalden. En nu nog maar 300, maar ook van 1000 naar 300. Maar ook wel op sommige plekken loopt het ook nog wel redelijk goed. Hè. Dat blijft het redelijk stabiel, wordt het misschien wel iets minder. Maar dat was eigenlijk ook een beetje de aanleiding voor
0: het onderzoek.
1: Ja, dat het, zeg maar, het loopt terug, hè, over de hele linie. Mm-hmm. Maar op sommige plekken misschien iets minder dan op andere plekken. En er was eigenlijk altijd wel een soort van idee waarom dat dan was. Hè? Van, er waren genoeg ideeën van dat komt hier, dat komt daardoor. Maar dat zat eigenlijk nooit zat er een onderbouwing onder. Dat ze het zeker wisten van, oh, er is onderzoek naar gedaan, dus hierdoor komt dat op dit gebied. En dat wisten ze nooit. En daarom is het nu gebeurd.
0: Wie heeft de opdracht tot het onderzoek gegeven?
1: Dat is Natuurcollectief Weer Bewiede. Het is, er zit bijvoorbeeld ook Retreat.

0: Hoofdstukken waar dat dan in zit. Gaat eigenlijk eens over bepaalde voeding. Hè, dat noemen ze dan nutriënten.
1: Ja, die automatisch in de natuur terechtkomen, hè?
0: Ja,
1: het is
0: zeker.
1: Niet dat wij daar rondgaan met strooisels.
0: Nee, het is echt inderdaad voeding wat in grond of water zit. Mm-hmm. Het gaat over bazen, dus calcium bijvoorbeeld. Hè, dat is ook goed voor rietgroei. En het gaat over successie. Nou, dus eigenlijk van bijvoorbeeld, hè, je hebt in rietgroei op krachen bijvoorbeeld. Nou, en dan zeg maar hoe dik dan zo'n krachen is en hoe ouder, hoe dikker zo'n krachen is. Nou.
1: Maar hoe ouder? Betekent dat dan meer opbrengst?
0: Nee, het is eigenlijk zo. In die zin, ik denk dat alles wat er uit het onderzoek is gekomen, dat denk dat de meeste dingen ook wel was verwacht, zeg maar. Alleen er zit nu gewoon onderbouwing onder. Hmm. Hè? Dus bijvoorbeeld hoe dikker een krachen is, hoe eigenlijk minder invloed het grondwater op het riet heeft en hoe meer invloed regenwater op het riet heeft.
1: Oh, ja.
0: En in regenwater zitten minder goede voedingsstoffen, mm-hmm, eigenlijk, of zitten minder bazen in. En juist in het grondwater.
1: Ja, bazen. Ik wil even naar die bazen. Ik heb er nooit van gehoord.
0: Ja, dat zijn bijvoorbeeld calcium bijvoorbeeld, of fosfor of dat soort dingen. Dat zijn eigenlijk stoffen die riet beïnvloeden op een goede manier of slechte manier. Dat kan ook natuurlijk. Mm-hmm. Hè? Maar in dit geval goede manier. En dat zit daar eigenlijk in. En er zit bijvoorbeeld in grondwater zit dat wel, want het komt van grond naar boven. En in de riet, in de regen, komt naar beneden. En daar zit het eigenlijk nog niet echt in. En aangezien als dan regen meer invloed krijgt op het riet dan het grondwater, nou, dan is dat dus nadelig.
1: Ja.
0: Daar kwamen ze dan achter.
1: Ja. De klimaatverandering, is dat ook nog meegenomen?
0: Dat is in dit geval is dat niet zo erg meegenomen. Het is wel zo, het heeft natuurlijk wel met, ook dat zal ermee te maken hebben. Kijk, je hebt ook, vaak wordt ook gezegd, hè, door retailers ook wel, van het water is te schoon geworden. Hè. Dat komt bijvoorbeeld door natuurdoelen die zijn opgesteld. Daardoor zijn bijvoorbeeld fosfor is minder in het gebied aanwezig.
1: Want dat kan dan wel goed zijn voor riet, maar dat is niet goed voor hapeldebap.
0: Precies, ja, daarom. Dus, en dus fosfor is minder aanwezig, doordat bijvoorbeeld het water inderdaad ook schoner is geworden. Maar dat is dan dus weer nadelig voor riet. Nou is het wel zo, ze kunnen dat niet. Die onderzoeken zijn ze maar midden op percelen genomen. Dus je kunt niet zeggen, er zit minder bijvoorbeeld fosfor. Dus het water is schoner, dus is er minder riet. Dat zo hard kun je het niet stellen, maar het is wel heel aannemelijk dat zo is.
1: Het is een van de zaken die meespeelt.
0: Ja, een van de zaken die meespeelt. Mm. Dus dat klopt wel, maar dat water is schoner geworden. Ja, en dat is dan misschien goed voor andere natuurdoelen, maar is dan weer minder goed voor riet.
1: Ja.
0: Dat kun je wel redelijk zo stellen.
1: Ja. Wat is eigenlijk de conclusie van het onderzoek waarmee ze verder kunnen? Of kun je eigenlijk niet verder?
0: Zeker wel. Kijk, het is uiteindelijk zijn dus die drie onderdelen. Hè, dat hebben ze dan dus is eigenlijk uitgekomen. En je kunt bijvoorbeeld, door bijvoorbeeld een successie tegen te gaan, dan kun je bijvoorbeeld een stukje eraf schrapen, zeg maar. Nou, dan ga je weer bijvoorbeeld ook de bovenste laag is vaak ook weer verzuurd door bijvoorbeeld stikstof. Depositie. Nou ja, als je de bovenste laag er weer afhaalt, dan wordt dat weer wat minder. Op die manier kun je dat wel doen. Maar het is ook zo, wat goed is voor misschien het ene doel, is dan weer niet goed voor riet. En ook andersom, wat goed is voor riet, bijvoorbeeld in meer fosfor, is dan weer minder goed voor andere natuurdoelen.
1: Voor de waterlelie, noem maar wat. Ja
0: waarom? Dus het is ook, dat maakt het ook een beetje lastig.
1: Ja.
0: En is het eigenlijk ook met name een beetje een keuze van de mensen die erover gaan. Van waar leg je de...
1: Waar leg je de nadruk op? Precies. Ga je op een gegeven moment zeggen van het zij zo dan maar de minder riet opbrengst. Ja, moet wel. En dan, ja.
0: Ja, het kan ook zo zijn dat je op sommige plekken misschien inderdaad, als die keuze zo wordt gemaakt, dat er daar niet meer zo op die manier riet kan worden geteeld. Zeg maar dat het echt inkomsten of genoeg inkomsten genereert. Dat zou een keuze kunnen zijn. Maar dat is maar net welke keuze natuurlijk daarin wordt gemaakt.
1: Ja.
0: Het is in ieder geval, denk ik dat een onderzoek. En voor het eerst is er zeg maar achter ideeën en wat mensen dachten dat het zo was. Er is voor het nu is daar gewoon eens een keer onderzoek naar gedaan. En weten ze het.
1: En kwam er nog iets uit waarvan jij weet dat ze dachten van hebben we nooit geweten?
0: Nou, ik denk dat in heel veel dingen. Ik denk dat er zit heel veel kennis ook wel bij retailers. Mm-hmm. En ook. Dus er is het op zich wel genoeg kennis. Ik denk in die zin dat niet dat er
1: iets
0: dingen in staan waarvan ze van hun stoel vielen. Dat denk ik niet.
1: Nee.
0: Maar je kunt moeilijk dingen zeggen of beleid maken op uitkomsten die je...

0: op een idee, zeg maar. Dat kan niet.
1: Nee.
0: Dus in die zin is het al helpend dat je het weet nu eigenlijk.
1: Ja, met deze onderzoeksuitkomsten kun je verder in gesprek over van en nu.
0: Ja, en ook meer onderzoek nog doen. Hè. Tenminste, daar roepen dan natuurlijk roepen ze ook wel toe op om gewoon meer onderzoek te gaan doen nog. Hè. Want dit is dan van, nou ja, wat is nou. En dat zorgt ervoor dat het zeg maar goed groeit. Nou, je kunt ook kijken naar hoe zorg je ervoor dat de kwaliteit van riet beter wordt. Nou, dat is weer een ander onderzoek. Daar kun je dit weer in helpen. Maar dat is vervolgonderzoek eventueel.
1: Ja. Nou, naast dat jij journalist van Streekomroep De Werven bent, word jij specialist in van alles en nog wat als je steeds dit soort onderzoeken helemaal gaat volgen, toch? Of niet?
0: Ja, nou ja, kijk, specialist, dat is natuurlijk, daar moet je misschien jarenlang de kennis van hebben. Maar het is wel heel erg leuk om van heel veel onderwerpen iets meer af te weten, zeg maar. En om daar op deze manier mee bezig te gaan. Dat vind ik hartstikke leuk. Ik ben een nieuwsgierig persoon, dus dan wil je altijd dingen weten.
1: Wat is het eerstvolgende wat je uit gaat pluizen? Weet je dat al?
0: Nou, ik ga deze week sowieso nog met retail spreken. Hier verder over. Je hebt nog genoeg onderwerpen. Ja, ik kom zelf uit het Sint-Jansklooster. Dus Korsen komt eraan.
1: Ja, ja.
0: Dat is natuurlijk ook nog weer een onderwerp waar je heel veel over kunt vertellen. Dus er zijn genoeg onderwerpen.
1: Hey, dankjewel voor de toelichting. Ja. En succes!
0: Dankjewel.

0: Aan de telefoon Harco Bergman. Goedemorgen, Harco. Ja, je valt even weg. Je hoort mij wel?
1: Ja hoor, ik hoor jou heel goed.
0: Hartstikke goed. Nou, Harco, boswachter, brandweerman en sinds kort ook uitvinder.
1: Nou, ik ben niet de enige uitvinder hiervan. Dat hebben we samen met onze blusploeg in Kuieren bedacht.
0: Nou, vertel eens in. Wat hebben jullie bedacht?
1: Nou, ik zal maar even bij het begin beginnen. Een aantal jaren geleden is er een grote brand geweest in Herkenbos in Limburg. En op intranet van Staatsbosbeheer stond de volgende dag: wie kan ons komen helpen? Want er is heel veel verbrand en we hebben heel veel werk. Nou, ik dacht, ik stap in de auto, ik ga mijn collega's daar helpen. Aan de ene kant om te helpen, maar aan de andere kant ook nieuwsgierig naar het verhaal van die brand. Ik kwam daar en er waren er heel veel brandweerslangen verbrand. En dat bleek, de wind was gaan draaien en die slangen lagen in de heide. En alles weg. Dus dat is geen tijd meer om het op te ruimen. En toen schoot al door mijn hoofd heen: als je er nou sproeiers tussen zet, dan kun je dat allemaal nat houden. En dan gaan die slangen niet verloren. Mm-hmm. En je kunt het vuur ook sturen. Want het verhaal van die brand was dat die, zeg maar, begonnen was op een parkeerplaats. Er lag een heidegebied van 4 kilometer. Dat was een paar honderd meter breed. En de eerste brandweerauto had niet genoeg mensen. Dus moest van verder afstand moest een brandweerauto komen. Dus die brand kon zich ontwikkelen. En er was nog een moment geweest waarbij ze het hadden bij kunnen sturen. Als ze dus een systeem hadden gehad om dat. Zo kwam ik een beetje op het idee om gekoppelde brandweerslangen, om daar sproeiers voor te ontwikkelen. Nou, daar zijn we in Kuieren. Toen kwam de coronatijd ertussen en daar zijn we daarmee aan de slag gegaan. En toen hebben we een koppelstuk ontwikkeld. Daar kun je tussen slangen zetten. In Nederland liggen standaard 16 slangen in een brandweerauto. Dus wij hadden 16 sproeiers. En we gingen daarmee experimenteren. En eerst met een gaatje met 5 mm, 6 mm. En toen kwamen we er zo achter dat 7 mm de dikste druppels gaf. En die vliegen dan het verste weg. Dus zo konden we een strook heide nat maken van 30 meter breed en 320 meter lang. En daar zijn we mee naar het artillerieschietkamp in het Harde geweest. Want daar branden ze in de winter stukjes hei af om te beheren. En het was een heel mooi testmoment voor dit systeem. We hebben dat systeem daar in de hei gelegd. De hei werd aangestoken en in brand gezet. En het kwam tegen onze natte stoplijn aan en alles ging uit. Het systeem werkte dus. Toen zei de brandweer: ja, maar 320 meter is wel een beetje kort, Harco. Ga het maar 500 meter maken. Als we iets met 500 meter kunnen stoppen, dan heeft het echt een meerwaarde. Dus wij zijn weer meer sproeiers gekocht, slangen gehaald en dat een keer getest. Afgelopen woensdag hebben we de laatste test gedaan. Dat was ook een beetje van: hoe snel kun je dat dan uitleggen? En we hebben samen met onze collega's het Oldermarkt gedaan. Die hebben zeg maar een kwart en een klein aanhangertje. In 20 minuten lag zeg maar dit systeem klaar en gingen de sproeiers aan. En dan kun je met 10.000 liter water, kun je in eerste instantie, die kun je helemaal vernevelen zeg maar over dat de oppervlakte, 500 lang, 30 breed. En je legt als het ware dan een natte dweil in het landschap. Dan komt het vuur, zeg maar, daarbij bij al die vegetatie die kletsnat is. Nou, en in brandweerland, zeg maar, werk je met een branddriehoek. Dat betekent, je hebt brandstof nodig als iets brandt. Je hebt zuurstof nodig. En je hebt temperatuur nodig. En als je een van die driehoeken eraf haalt, is ons altijd geleerd, dan kun je een brand beheersbaar maken. Nou, met die wetenschap zijn we aan de slag gegaan. Dus wij pakken de brandstof weg. En dan gaat het ontzettend roken, omdat er ligt heel veel water op de grond. En de rook die neemt de zuurstof weg. En zodra het vuur bij onze stoplijn komt, dan hebben we de tweede tankwagen aansluiten met 10.000 liter. En dan gaan we ook nog blijven water werpen. En dan gaat de temperatuur ook naar beneden. Dus we beïnvloeden de branddriehoek enorm, zeg maar, met dit systeem. Mm-hmm. En zo kun je dus 500 meter uitmaken. Even voor de beeldvorming: als je 500 meter uit moet maken met brandweervoertuigen, van die bosbrandvoertuigen, dan duurt dat een paar uur. En dat kunnen wij dan in 20 minuten doen.
0: Ja, ja.
1: En dit is niet de vervanger van brandweerauto's. Dit is een extra aanvulling om brandweerauto's nog effectiever in te kunnen zetten. Want als we zeg maar want wij kunnen geen bos blussen. Met dit systeem kun je niet een bos blussen.
0: Nee.
1: Maar wel een vegetatiebrand. Ja. Dus als je dit systeem in de vegetatie legt, dan kun je je voertuigen gebruiken om de brand die ook zeg maar zich in het bos verspreid heeft uit te maken. Ja, zo sta je samen, sta je sterk.
0: Kun je het wel houden? Want jij begon jouw verhaal met 16 slangen. Kunnen wij vervoeren? Maar hoe zit dat dan toen je moest uitbreiden van zoveel meter naar 500 meter? Past dat dan nog wel?
1: Nou ja, dat past niet in de brandweerauto, maar nee. We hebben ook nog een busje. Het idee is nu om zeg maar, dit hele systeem in een aanhanger te gaan pakken. En dan is die ook mobiel en dan kan die ook ingezet worden op andere plekken. Afgelopen woensdag was ook Erik Pluim erbij. Erik is de coördinator van de natuurbranden die in Overijssel eventueel plaatsvinden. En hij zei ook van, nou, misschien is het wel goed dat elke veiligheidsregio waar heide en natuurbranden grootschalig kunnen voorkomen, zo'n systeem in de kazernes gaat leggen. Zodat je het niet helemaal uit Kuijer hoeft te halen als er in Limburg iets brandt, maar dat je het lokaal kunt gebruiken. Nou ja, wij hebben de kennis van hoe je dit systeem het best kunt maken en inzetten. En dat delen we graag natuurlijk met onze collega's.
0: Ja, want dat was inderdaad mijn volgende vraag. Van, gaat dit uitgerold worden over de rest van Nederland en wellicht ook buiten Nederland?
1: Nou ja, het is wel zo dat je bijvoorbeeld in Spanje zie je nu ook branden en in Frankrijk. Mm. Het terrein moet niet zeg maar bergachtig zijn of heuvelachtig. Want dan loopt het water van de helling af en dan verdwijnt het naar het dweil. En dan heeft het vuur nog steeds kans. Dus het moet wel relatief vlak zijn om zeg maar het hoogste rendement met dit systeem te halen.
0: Ja, dus eigenlijk uitgelezen voor heidegebieden zoals wij die in Nederland kennen.
1: Maar ook bijvoorbeeld in de Wereben. In de Wereben daar staat ook heel veel riet.
0: Ja.
1: Daar is ook wel eens een keer brand. Nou ja, dan kun je dit systeem ook erin leggen om woningen te beschermen. Hè? Of om andere infrastructuur te beschermen. Maar ook om een brand uit te maken.
0: Ja. Maar het is dus ook een systeem wat als ze jullie benaderen en de goede uitleg krijgen, waarvoor de apparatuur al beschikbaar is. Alleen je moet het allemaal in elkaar zetten.
1: Nou ja, dat is denk ik de kracht van dit systeem. Het zijn allemaal losse elementen, losse slangen, losse koppelstukken. Uh-huh. Die kun je met manschappen en met een blusploeg kun je die uitleggen. Op elke plek, ook als die moeilijk bereikbaar is, ook als je er niet met een voertuig kunt komen, dan zal het uitleggen iets langer duren. Hè? Want ja, het is natuurlijk het fijnste als het allemaal dichtbij is. En dat er. Nou ja, en een ander groot voordeel van dit systeem is dat brandweerwagens minder in de natuur hoeven te rijden. Ah. Je moet je voorstellen, als er op een heideterrein brand is en die brandweer gaat daar met voertuigen in rijden, dat daar sporen in komen, ik noem dat littekens, en die gaan nooit meer weg. Ja, want onze natuurterreinen zijn vaak maagdelijke bodems waar nog nooit een voertuig gereden heeft. En waar je dan ineens met relatief zware voertuigen heel veel transportbewegingen moet maken om dat vuur uit te krijgen. Nou ja, en dan zou je de kwetsbare delen. Ik zal maar een voorbeeld geven. Het Gentiaanblauwtje, dat is een vlindertje. Die leeft van het klokjes Gentiaan.
0: Ja.
1: Die rupsjes eten alleen maar dat blad. Op het moment dat het rupsje ontwikkeld is, dan valt het als pop op de grond. Dan nemen mieren dat popje mee in hun nest. En dat popje geeft dan zoete stof af. Dat hebben die mieren nodig. En die verzorgen dat popje, zodat die kan ontwikkelen.
0: 10 seconden. Jij hebt nog 10 seconden.
1: Nou, dat terreindeel zouden we dan heel graag willen beschermen. En dat kun je dan met dit systeem ook doen.
0: Hardeco, wij kunnen wel uren praten met jou. Bedankt voor je toelichting. Prachtige uitvinding. Min of meer uitvinding die jullie gezamenlijk hebben gedaan. Hopelijk wordt er heel veel gebruik van gemaakt. En wordt er nog heel vaak een beroep op jullie gedaan om uitleg te geven hoe het allemaal in elkaar steekt. Dank je wel.
1: Graag gedaan. Tot ziens.
0: Tot ziens. Tot zover Kopwijzer. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende week. Dag.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De vijf Nederlanders die op een vermiste motorboot zaten in Indonesië zijn levend gevonden. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar weer veilig aan land. Ze zaten samen met 8 andere toeristen op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Toen de boot niet terugkwam na een tocht, werd alarm geslagen. Waardoor de boot in de problemen kwam, is nog niet bekend. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorspelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Bij het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mireina Richardson. In de regel stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben, maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Het zomercarnaval is dit jaar voor de 42e keer. Het veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een Queen en sinds 4 jaar wordt ook een King gekozen. Het weer, veel zon, hier en daar stapelwolken. Het is een graad of 24 aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser, vallen buien, wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

website voor actuele info. www.rtvslos.nl. RTVslos.nl

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vier Nederlandse toeristen die op een boot zaten die vermist werd bij Indonesië zijn gevonden. Ze maken het naar omstandigheden goed. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring. Maar ze zijn weer veilig aan land. Ze zaten samen met 6 andere toeristen en 2 bemanningsleden op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Alleen de schipper wordt nog vermist. Toen de boot niet terugkwam na een tocht, werd er alarm geslagen. Waardoor de boot in problemen kwam, is nog niet bekend. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. De aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Gisteren was er bij Nablus een confrontatie tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, een kolonist en een militair kwamen om het leven. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Dan het weer nog. Droog en flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag. beste muziek. RTV Slos.

0: Franstalige hits. Je hoort ze in de Nederlandse muziekkoepel op RTV Zos.
1: Van gouden ouwe tot hit. Dit is de muziek voor Steenwijkerland.

0: hou eens, Neon.
1: Het gaat niet slecht, maar zeker ook niet goed genoeg.
0: En wat denkt er aan te doen?
1: We houden de vinger aan de pols.
0: Er komt wel weer goud.
1: En is het op veel plekken pompen of verzuigen.

Dit is de Nederlandse Muziekkoepel. Een uur lang de nieuwste Nederlandstalige hits bij RTV Slos.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie, terwijl ze daar niets mee te maken had. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Aanleiding was een confrontatie gisteren tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, 1 kolonist en een militair kwamen daarbij om het leven. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Nederlandse toeristen die meevoeren op de vermiste boot in Indonesië zijn terecht. Het gaat naar omstandigheden goed met ze. Alleen de schipper van de motorboot wordt nog vermist. Het is onbekend wat er gebeurde tijdens de tocht bij het Indonesische eiland Sulawesi. Het weer nog droog, een flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: RTV Slos. Oh, ja. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

0: En goedemorgen, het is bijna 9:55. Van harte welkom bij Kopwijzer, de zomereditie. We zijn er een uurtje tussen 10 en 11 en we besteden aandacht aan de volgende onderwerpen. Nieuwe blusmiddelen voor natuurbranden. We praten met boswachter en brandweerman Harco Bergman. Riek is voerman en heeft nog iemand meegenomen, maar zijn naam heb ik niet onthouden. Met hem gaan we praten over de gondelvaart in Giethoorn. Jesse van Dalen komt wat vertellen over de teruglopende rietoogst in Weerhebbewiede. Maar wij starten met de stevige toren. Goedemorgen, Annerieke en Marcel van den Hof.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jullie hebben de mooie route op papier al bij je. Maar dat is ook meer een reclamepost, neem ik aan, dan dat je daar echt op gaat kijken van, nou, waar moeten we precies langs? Want dat gaat wel op een andere manier, denk ik, toch?
1: Ja, dat kun je op de site wel zien waar we precies langs gaan. Daar staat het duidelijk aangegeven.
0: Ja, ja. Even voor de mensen die het niet kennen. Ik kan me niet voorstellen dat er heel veel mensen zijn die er nog nooit van gehoord hebben. Maar de Stevige Toren, hoe is dat ooit bedacht en voor wie?
1: Dat is in 2009 was het eerste run, zeg maar. En dat is toen door Willem Winters is dat bedacht. En die deed dat vroeger bij andere steden, zeg maar, dorpen. En die hadden een zijspanmotor. En die dacht van, hé, dat kunnen we ook in Steenwijk doen. En zodoende.
0: Ja. Ja. En het is goed bevallen.
1: Ja,
0: want
1: ja.
0: Het is niet alle jaren met corona, denk ik, een keer niet.
1: Nee, voor corona zijn we eruit geweest. Ja. Dat mocht het ook niet.
0: Nee.
1: En,
0: maar voor de rest alle jaren wel.
1: Alle jaren gewoon gedaan.
0: Ja,
1: 16e keer alweer.
0: Ja, fantastisch. Ja. En is het ook groter geworden als je kijkt naar de beginjaren en nu?
1: Ja. We zitten nu gewoon vol. Het is gewoon,
0: en wat is vol?
1: Nou ja, het aantal rijders, het aantal cliënten.
0: Uh-huh.
1: Dus er zitten nog ongeveer 80 voertuigen. En het is nou, het is eigenlijk gewoon, vol geboekt.
0: Ja, want meer kun je ook niet aan.
1: Nee, dat moeten we ook niet doen. Het heeft te merken, of het heeft gewoon de tijd dat je met de stoet rijdt, zeg maar. En je gaat een kruispunt over. Ja, dan proberen we wel ongeveer maximaal 5 minuten.
0: Ja.
1: Dat het oververkeer gewoon maximaal 5 minuten stilstaat.
0: Ja, dat is verkeerstechnisch, ja,
1: verkeerstechnisch,
0: dus
1: is dan,
0: dit de max.
1: Ja, en dan is het ook nog te doen.
0: Ja.
1: Je kunt wel heel groot worden, maar dan raak je het overzicht ook kwijt.
0: Ja, maar dit is ook prima. In zoverre, ja, als je in de beperking kunnen er minder mensen mee. Maar als je nou kijkt naar de mensen die meegaan, is dat over het algemeen hetzelfde clubje of zit er nog wel wisseling in?
2: Ja, het is vaak wel, of in ieder geval, je ziet wel heel vaak dezelfde cliënten. Mm-hmm. Maar er komen ook echt wel steeds meer bij. Het wordt wel steeds bekender. En ja, dat via dat het ook, dat merk ik dan ook bij de rijders. Ik regel dan de rijders. Ja, en ik heb elk jaar echt wel minimaal 10 nieuwe. Dat ik denk, oh, die naam die ken ik nog niet. Mm. En ja, dat dan via zo bekender is geworden.
0: Ja, want het gaat niet alleen maar om de rijders met hun zijspan of wat ze ook maar verzinnen, waar dan de mensen in kunnen, mee kunnen rijden. Maar het gaat ook nog om motoren, misschien ook auto's, weet ik niet, begeleiders, hè?
1: Ja, dat gaat om zeg maar cabrio's, trikes en zijspanmotoren. Uh-huh. En de overlijden mensen, daar houden mensen mee op met rijden, zeg maar. Die worden gewoon te oud, die zeggen van nou, het is mooi geweest. Ja, en er komt ook gelukkig weer de jonge aanwas bij.
0: Ja, maar daarnaast, naast die cabrio's, trikes en zijspannen waar de deelnemers in plaats nemen of bij in plaats nemen, heb je ook nog andere motoren die het verkeer regelen?
1: Ja, dat doe ik, zeg maar. Ik ben coördinator van het motorbegeleidingsteam van de Steenwijk in Toorneren. Dus ik maak de route en ik zorg dat de vergunningen allemaal bij elkaar komen. En ik zorg dat we genoeg voldoende verkeersregels krijgen.
0: Ja, want hoeveel moet je er niet hebben dan?
1: We hebben er dit jaar 32.
0: Ja,
1: ook maximaal.
0: Oh.
1: Ja.
0: Dus, 32?
1: Ja, 32 motorverkeersregelaars, waarvan 4 beroeps. Die 4 beroeps die moeten we op de provincie en alle punten neerzetten.
0: Okay.
1: Dat is een eis van de provincie. Mm-hmm. Nou, dat voldoen wij dan ook aan. En dan heb ik nog 28 die ik dan tijdens de run wegzet op allerlei punten.
0: Ja.
1: Waar de verkeersregel aan nodig is.
0: Ach,
1: ja, dat is nu de happening. En dan hebben we nog een politiemotorrijd mee voorop. Mm. En we nog een politievoertuig achterop, zeg maar, voor het geval dat. En zo gaan we dan richting Zalland.
0: Ja, precies, want daar gaat het rondje naartoe.
1: Ja.
0: Is het ook zo, als je kijkt naar de eerste jaren, misschien waren jullie toen bij geen idee, maar is dat zo trouwens?
1: Nee, het eerste jaar, Nee, het eerste jaar heb ik niet meegedaan.
0: Maar vrij vlot daarna wel.
1: De run was vereen en ik zat smaanders in Tolderwief te kieken, zeg maar.
0: Ja.
1: En ik dacht, verrek jongen, wat is dit? En toen ik op een gegeven moment, dan dacht ik van, dat is leuk.
0: Ja.
1: Dus ik heb toen contact gezocht met Willem Winters. En toen ben ik bij het tweede jaar ben ik erbij gekomen, zeg maar.
0: Nou.
1: Dus daar ga ik al een aantal jaar mee. Ja. Maar het eerste jaar waren er volgens mij iets van 30, 32 personen, voertuigen. Met cliënten erin, zeg maar. En het had ze maar 4 verkeersregelaars.
0: Oh ja. Och,
1: ja, en dat was het beginjaar.
0: Maar dan kom ik meteen op mijn vraag die ik eigenlijk bedoelde. Van, als je kijkt qua vergunningen. En ik bedoel, iedereen die klaagt altijd van, ja, het is heel lastig om alles te regelen. En de stikstof en de blabla. Hoe is dat voor jullie?
1: Klopt. We hebben een keer een stikstofberekening moeten doen bij een gemeente die geen Natura 2000 gebied had. Alle gemeentes aan het Natura 2000 gebied waar we doorheen gingen. Alleen die gemeente niet.
0: Oh man.
1: En daar moesten we toen een stikstofberekening doen. Ja, dat heb ik zelf gedaan en dat was goed, klaar. De vergunnings worden wel steeds scherper.
0: En ook lastiger voor jou om in te
1: gaan. Ja, je hebt een naam opgebouwd. Dus bij alle gemeentes rondom Steenwerkerland, die kennen je wel.
0: Oh ja.
1: De provincie Drenthe doet niet zo moeilijk. Friesland niet. Flevoland doet ook niet zo moeilijk. Alleen onze eigen provincie Overijssel, die komt nog wel eens met andere spelregels.
0: Mm.
1: En dan wordt het weer, dan wordt het wel weer moeilijker, helaas.
0: Mm. Maar het ieder jaar is er nog wel zo van. Vlag uit op het moment dat je alles binnen hebt.
1: Ja.
0: En,
1: ja, op dit moment, heel eerlijk gezegd, Overijssel, daar heb ik nog niet de officiële vergunning, zeg maar.
0: Nee. Dus dat gaat goed komen.
1: Dat gaat goed komen. Dat gaan we gewoon. Dat weet ik al zo zeker dat het goed gaat komen. Dat moet ik gewoon.
0: Ja.
1: En voor de rest, je hebt gewoon. Al die jaren heb je gewoon een schema dat je het jaar doorgaat. Dus dan vergunnings aanvragen. Je weet op een gegeven moment hoe je een vergunning aan moet vragen. En op een gegeven moment weet men ook bij de omliggende gemeentes en je eigen gemeente. Oh, dat is de Steenwijker Tornen. Oh ja, die valt niet onder de alcohol, dus je drank. En die valt niet onder de drugs. En ook het hele grote gebeuren, zeg maar. Dus je hebt wel een bekendheid. En het is gewoon goed geregeld.
0: Ja.
1: Ja, dat kan ik eerlijk gewoon zijn. Ja. We regelen het gewoon goed. Dus we gaan overal vergunningen aan. We zorgen dat we voldoende verkeersregelaars hebben.
0: Maar goed, al met al gaan er dus heel wat vrijwillige zuurtjes in zitten.
1: Ja, dat is.
2: Ja, zeker.
1: Ja. Nou ja, de mevrouw die is dan de voorzitter. Ik ben dan coördinator motorbegeleidingsteam. En dan Anderieke, de oudste dochter, die doet er een werving.
0: Het is de familie aangelegenheid.
1: Het is gewoon een familie aangelegenheid. Daar moet je wel mee oppassen.
0: Ja. Geen ruzie krijgen, hè? Geen ruzie.
1: Ja. Dus,
0: nee, maar er zitten nog wel meer mensen omheen, neem ik aan.
1: Ja. We hebben, ik wou net zeggen, je moet ook niet zorgen dat het gewoon een grote familie aangelegenheid wordt. Dus we hebben gelukkig ook bestuursleden die komen.
0: Ja.
1: Niet bij ons al de familie.
0: Ja. Nee, oké. Maar goed, ik snap het ook wel. Ja, je wilt ze niet bij je in de familie hebben.
1: Nee.
0: Grapje. Maar ik snap het ook wel, want je steekt elkaar ook een beetje aan, hè?
1: Ja.
0: Ja, en als je het leuk vindt, is het ook allemaal prima.
1: Ja. Ja. Papa heeft een hobby, hè? Dat was in 2010, was de eerste keer. Papa heeft een hobby en die ging ik reed motor dan. En ik heb me toen opgegeven, maar ja, van het een komt het ander. En toen hield Willem ermee op naar de 5e editie. En toen hebben we het overgenomen, zeg maar.
0: Ja. Nou, en dat doen jullie nog steeds. En chapeau ervoor, hartstikke goed. En iedereen vindt het fantastisch, vooral de mensen die meerijden. Dat wordt allemaal op een andere manier achter de schermen geregeld. Hè? Daar hebben jullie vaste contact allemaal mee. Alle familieleden en vrienden en kennissen daarvan, die staan op verschillende punten langs de route.
1: Ja.
0: Ja, het is echt een happening.
1: Ja, het is ook een groot feest. Dat hopen we de 8 augustus ook weer te kunnen doen met elkaar.
0: Precies. 8 augustus, dan is het zover. Lijkt nog ver weg, maar dat is niet zo. Het is,
1: 2 weken.
0: Ja, ik wou net zeggen, voor het is zover. De stad en de finish is in Steenwijk.
1: Ja.
0: En voor de rest, ik noemde oma al even, van die kant gaan jullie op. Ja. Hè? Daar zijn leuke plekken waar jullie wel vaker komen.
1: Ja.
0: Het ijsje eten hier in de buurt bij de Margishoeve, dat is natuurlijk een plek waar. Ja, die iedereen die hier uit de buurt komt kent en gaat kijken.
2: Veel mensen.
0: Ja, maar dat is
2: uit te zwaaien. Ja, veel mensen.
0: Dat is ook logisch, hè? Want dan gaat het eventjes langzaam en dan kun je alles volgen. Ja, die filmpjes die zie ik ook altijd meest langskomen. Ja.
1: Je ziet ook steeds meer mensen aan de kant.
0: Ja, hè?
1: Ja. En dat hopen we ook gewoon dat we straks weer de binnenstad doorkomen, zeg maar.
0: Ja.
1: Want dat is eigenlijk zwart van het volk staat.
0: Uitzwaaien is om.
1: 10 uur vertrekken we.
0: 10 uur vanaf?
1: Ja, vanaf bij de meente, parkeerplaats.
0: Vanaf de meente. En de terugkomst is 5:30.
1: Ongeveer gaan we door de binnenstad.
0: Ja, dan maak je een rondje de binnenstad. Ja. Dus daar, dan kun je overal nergens staan.
1: Ja.
0: En hartstikke mooi.
1: Mooi man.
0: Ja, zeker weten. Ja. Zeker weten. Hartstikke mooi. Veel succes. En sowieso nog veel succes en sterkte met de laatste dingetjes regelen. Want er gebeuren vast nog dingetjes.
1: Ja, ja.
0: En daar valt wat om. En weet ik veel wat je...
1: Logisch.
0: Ja, precies.
1: Maar dat komt allemaal goed.
0: Hartstikke mooi. Dank jullie wel, hè.
1: Graag gedaan.

0: worden natuurlijk enorm veel zaken georganiseerd deze zomermaanden in Steenwijkerland. Net aandacht voor de Steenwijker Toornrun. Nu gaan we naar Giethoorn en aandacht besteden aan de gondelvaart. Ook niet meer weg te denken uit de vaste activiteiten die in de zomer worden georganiseerd. Laatste zaterdag van augustus, als ik het goed heb.
1: Ja, klopt.
0: Ja, hè? En tegenover mij zitten Riekes Voerman en Arend van der Belt. Goedemorgen, heren.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En we hadden net hiervoor even een gesprek met de Steenwijker Toornrun. En die zijn een jaar rond bezig om zaken te regelen. Hoe zit dat bij jullie gondelvaart?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, nadat de gondelvaart is geweest in het laatste weekend van augustus, dan is daarna een iets rustigere periode. Het is niet dat we helemaal stilstaan, zeg maar. Dan ben je nog aan het evalueren en kijken hoe het afgelopen jaar is verlopen. En eigenlijk begint het echte werk begint weer aan het begin van het jaar. Dus zeg maar in januari, dan ben je weer bezig met voorprogramma regelen en dat soort zaken.
0: Ja. Hoe is jullie taakverdeling tussen jullie tweeën?
2: Ik ben de gondelbouwer.
0: Aha, ja.
2: Riekes is de voorzitter van de vereniging.
0: Dus, ja, hij babbelt en nu werkt.
2: Ja, precies, ik moet werken.
0: Ja, zo is het.
1: Verschil moeten zijn. Hè?
0: Ja, zo is het. Ja. Maar ooit zelf ook wel gebouwd?
1: Ik kom oorspronkelijk niet uit Giethoorn, maar uit Zwartsluis. En ik heb jong jochie in Giethoorn gewoond. Mm-hmm. En toen ben ik de wijde wereld ingetrokken. En ben 30 jaar weg geweest. En toen ben ik weer teruggekomen. En als je terugkomt, weten ze je te vinden. En al redelijk snel werd ik gebeld of ik in het bestuur van de gondelvaart wilde komen.
0: Ja.
1: En na een tijdje nadenken heb ik toen ja gezegd.
0: Ja.
1: En sinds vorig jaar ben ik eigenlijk voorzitter.
0: En die 30 jaar weg, prima, maar nu voor altijd in Giethoorn? Zeg niet nooit voor altijd, maar lijkt.
1: Ik denk het niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oh jeetje, dat klinkt helemaal niet goed. Nee.
1: Maar je moet eerlijk zijn.
0: Ja.
1: Hè? Dus dat, ja. Nee, we wonen sowieso nu achter de brug, zoals dat zo mooi heet. Mm-hmm. En dat is een behoorlijk steile brug. Dus ik ben nu nog een jong ventje. Maar als ik een stuk ouder word, denk ik dat je er niet meer overheen komt. Dus dat zal in ieder geval al een reden zijn om niet meer in dat huis te wonen.
0: Om niet meer daar te wonen.
1: En dan is de vraag, waar kom je terecht?
0: Ja, ja. Maar voorlopig.
1: Voorlopig.
0: In ieder geval dit jaar. Ja. En Arend, ook altijd in Giethoorn gewoond of niet?
2: Meer dan 40 jaar inmiddels.
0: Oh ja.
2: Dus de toenmalige melkfabriek is toen afgebroken en nieuwe woning opgezet. En daar wonen wij al meer dan 40 jaar met plezier.
0: Ja.
2: Dus,
0: ja. Maar van oorsprong afkomstig?
2: Eihorst.
0: Oh, wel vlakbij.
2: Uit de regio.
0: Ja, ja. Precies. Ja.
2: En begonnen met werk in Steenwijk. Dus,
0: de hele gemeente en omgeving door zo.
2: Ja. Ja.
0: Welke ploeg bouwen jullie?
2: Hielkemaweg.
0: Hielkemaweg.
2: Ja. 40, wij doen dit jaar voor de 40ste keer mee zelfs.
0: Oh.
2: Nou. Dus we hebben een jubileum.
0: Nou, wat leuk.
2: Ja.
0: En al die 40 jaar dus ook meegebouwd?
2: Ja. Nou. Meegebouwd.
0: Grappig.
2: Ja.
0: En zit daar nog iets, staat daar nog iets tegenover?
1: Nou, alleen maar de vraag of ze nog langer door willen gaan.
0: Ja, precies. Ja, precies. Als het dan januari is en er moeten zaken geregeld worden, waar begin je dan mee?
1: De vereniging bestaat uit een aantal commissies. En iedere commissie heeft zijn draaiboek. Dus eigenlijk, heel kort door de bocht gezegd, is het draaiboek doorlopen. Ik ben er zelf altijd wel een voorstander van om alles zo snel mogelijk geregeld te hebben. Zodat je eigenlijk, ik zal maar even zeggen, vanaf nu niet veel meer hoeft te doen.
0: Mm-hmm.
1: En dat je tijd hebt voor leuke dingen zoals dit. Dus dat is het belangrijkste.
0: Of
1: eens
0: bij een andere gondelvaart kijken.
1: Ja, dat kan ook. Ja, dat is het voordeel. Als je voorzitter bent, dan word je altijd uitgenodigd.
0: Oh,
1: hè, dus dat scheelt.
0: Oh ja, leuk.
1: Dus
0: ja.
1: Dat, nee, en dan vanaf daar is het eigenlijk gewoon inderdaad, je voorprogramma regelen, zeg maar, voor de gondelvaart. Bands, dat soort zaken. Dus dat hebben we wel toeters en blazers en dat soort dingen. Dus moet je dan nog gaan regelen. Je moet wel op tijd zijn.
0: Precies, want het is niet alleen die avond van de gondelvaart, maar het is ook nog een heel feestprogramma, omlijstend programma eromheen.
1: Ja, klopt.
0: In tegenstelling tot Arend, die zich alleen maar bezighoudt, neem ik aan, met het bouwen van die gondel, toch?
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja.
2: Ja. We zijn alleen maar met de gondel bezig. Dus het programma laten we ons verrassen wat de vereniging doet. Maar wij we zijn echt met de gondelbouw bezig.
0: En wanneer beginnen jullie daar dan mee?
2: Wij beginnen meestal rond maart met een nieuwjaarsborrel, zeg maar. En een brainstormavond.
0: Mm-hmm.
2: Want eind maart is de algemene ledenvergadering van de vereniging. En dan hopen we toch te kunnen zeggen van, we hebben een idee en we doen weer mee. En dat is al 40 keer is dat gelukt. Dus ja.
0: En dat idee, want het is, iedereen mag zelf weten wat hij doet, hè?
1: Ja, we hebben geen thema.
0: Nee, maar wordt het voor de tijd wel bekendgemaakt, zodat je niet twee Frozens hebt, weet ik veel. Verzin maar wat.
1: De situatie zou zich wel kunnen voordoen, maar iedereen moet wel ruim van tevoren aangeven, zeg maar, wat hun plan is, omdat het ook in het programmaboekje terechtkomt. Dus het is, zeg maar, geen verrassing wat iemand gaat, bouwen, zeg maar. Is van tevoren is dat bekend.
0: Ja. En wat gaan jullie dit jaar doen?
2: Wij maken dit jaar een chameleon.
0: Maar dan een echte chameleon of de tweeling?
2: Nee, het is niet de tweeling. Nee. Maar we maken een dier. En de hagedis maken wij. En met eromheen het planten, het tropische gebeuren. De chameleon, die staat bekend om zijn verkleuring. Dus dat gaan we proberen in werking te stellen met allerlei lampen en andere technieken.
0: Ja. Ja, nou is het sowieso het mooiste om in het donker te komen kijken. Maar voor jullie ontwerp dan helemaal.
2: Ja, sowieso. Want licht is erg belangrijk bij de gondel. Zo is elke gondel. En wij als groep maken liever iets wat dus van binnenuit verlicht wordt. He, dus dat je dus niet met een lamp van buitenaf erop schijnt. Maar dat van binnenuit de creatie.
0: Omdat het mooier is of veiliger?
2: Omdat het mooier is ook. Je kunt er veel meer effect mee bereiken.
0: Aha. Maar ook veiliger of niet?
2: Ja, dat wel, denk ik. Maar op dit moment werken we bijvoorbeeld met ledlampen. Dat is natuurlijk niet nieuw, maar ledlamp is natuurlijk heel makkelijk aan de streng. Maar op dit moment is het zover dat we bijna elk lampje kunnen aansturen op zo'n streng. Dus dat geeft wel wat mogelijkheden.
0: Dus je hebt ook wat mensen met elektra-kennis in de groep.
2: Ja, we hebben elektra-kennis in de hoek. Ja. We hebben wat creativiteit in de hoek. En we hebben wat mensen met de handjes die wat productiewerk doen en wat ander creatief werk. Ja, we hebben een goede mix van grondbouwers.
0: En met hoeveel zijn jullie?
2: We zijn meestal met 10, 12 man. Ja.
0: Maar dat heb je ook wel nodig?
2: Ja. We zijn natuurlijk niet altijd. We beginnen met één avond in de week, meestal van mei. Maar ja, als het spannender wordt, dan wordt het twee avonden in de week. En als het heel spannend wordt, dan wordt het de hele week bijna.
0: Dus die laatste week voor jullie?
2: Ja, die week ervoor.
0: Ja.
2: Ja. Oh, maar hopelijk zijn we dit jaar wat vroeger. Dus,
0: maar dan hopen jullie ieder jaar waarschijnlijk.
2: Ja, dan hopen jullie ieder jaar, ja.
0: Hoeveel gondels doen er mee?
1: 12. En één jeugdgondel. Dus in totaal zijn er 13 gondels.
0: Tevreden mee?
1: Wat betreft, zeg maar, de grote gondels wel. 12 is een mooi aantal. Ik zou wel liever wat meer jeugdgondels zien. Dus dit jaar is wel een nieuwe groep die de jeugdgondel bouwt. De Gieterse Klunzen. Dus ik hoop dat ze hun naam niet eer aan doen. Maar dat ze echt hele mooie, met een hele mooie gondel komen. Ja. Maar ja, het is denk ik wel het doel om toch weer meer jeugdgondels te krijgen. Want één is eigenlijk te weinig. Omdat zij ook, zij zijn natuurlijk ook de toekomstige gondelbouwers voor de grote gondels. Dus het is leuk dat er meer zou zijn.
0: Ja, zeker. Want zo moet je het opbouwen natuurlijk. Want als je dan kijkt naar Corso bijvoorbeeld, hè, in Vollenhoven, Sint-Jansklos, die hebben. Ja, die jeugd die gaat vanaf dat ze 5 zijn, bij wijze van spreken, mee in de. En het is niet denkbaar dat ze niet gaan werken aan zo'n Corso-wagen. Eigenlijk zou je dat effect willen hebben.
1: Ja, dat loopt op dit moment in Gieter net even wat anders. Dus je ziet af en toe natuurlijk wel dat de jeugd wel iets meedoet, zeg maar. Maar je ziet nu zegt veel minder dat ze hun eigen gondels gaan bouwen. En dat is jammer. Dus dat is wel iets naar de toekomst toe om naar te kijken.
0: Ja, ja. Nou ja, daar moet je dan iets voor verzinnen. Creatieve geesten kunnen vast wel iets bedenken om die jeugd er beter bij te betrekken.
1: Ja, daar ga ik wel vanuit, inderdaad.
0: Ja, toch? Maar goed, één gondel is ook mooi. Is het ook nog dat het een gebrek is aan een gondel? Of heeft dat niks mee te maken? Komt dat altijd goed?
1: Dat komt altijd goed. Tot nu toe wel, zeg maar. Je ziet af en toe zijn er problemen met bouwlocaties en dat soort, dat soort dingen.
0: Ja, dat
1: heb je natuurlijk ook.
0: Ja.
1: Iedereen weet altijd wel een vlot te regelen, zeg maar. Want ja, dat ding moet ook nog ergens opgebouwd worden natuurlijk. Dus dat lukt altijd. Dat lukt altijd gelukkig wel. En ik vind 12 is een mooi aantal. Ja, je wilt er misschien altijd meer. Maar met 12 ben ik zeer tevreden.
0: Ja, kan me voorstellen. Jullie zitten op schema?
2: Ja, we
0: zitten. Hielkemaweg zit op schema?
2: Hielkemaweg zit op schema. Ja, we zitten wel al 2 keer in de week al. Dus. Ja. Er zijn natuurlijk ook vakanties, hè? Daar heb je ook mee te maken. Dus dan probeer je toch wat naar voren te werken. Maar we zitten 2 keer in de week en we zijn op schema. Dus,
0: en jullie hebben altijd dezelfde gondel?
2: Ja, we hebben een drijver zelf gemaakt. Hè, met 4 buizen eronder. Mm-hmm. En we hebben het sinds vorig jaar weer volledig vernieuwd. Dus we kunnen weer een tijdje vooruit. Ja. Want in de beginperiode, want we zijn in 1985 begonnen, maakten we gebruik van een bestaand vlot in het dorp. Kijk, mm-hmm. En langzaam wordt het veranderd naar een drijvertje. Zo dicht mogelijk op het water. Zodat natuurlijk het effect weer anders wordt. En dat is in de loop van een jaar natuurlijk wel weer veranderd, dus van bestaand vlot naar een hele mooie drijver. Dus, en dan heb je mooie. En we kunnen lekker in de schuur binnenwerken, dus dat is ook prima.
0: Ja. Ja, dat zijn de belangrijkste dingen eigenlijk.
2: Ja,
0: dat vlot en
2: de ruimte.
0: En de ruimte,
2: absoluut.
0: Ja.
2: Ja, en wat opslag eventueel. Want je hebt natuurlijk altijd dingen die je weer wil gebruiken of dat soort dingen. Dus je moet een beetje opslag hebben. Ja. En maar dat goed. Is best lastig soms.
0: Ja, dat kan, ja, kan
2: groepen,
0: me voorstellen.
2: Zeker,
0: ja. Ja, voor nieuwe groepen, ja. Maar goed, dan kunnen ze, neem ik aan, ook altijd contact zoeken met het bestuur die mee gaat denken,
1: ja,
0: en mee
1: klopt,
0: gaat kijken.
1: Inderdaad. Ja. We zeggen wel, in principe zijn de bouwgroepen zijn verantwoordelijk voor het zoeken van een locatie.
0: Tuurlijk.
1: Maar we zijn altijd natuurlijk meedenken. Bereid om mee te helpen. En we hebben ook bijvoorbeeld altijd zelf twee, als vereniging hebben we ook 2 vlotjes, zeg maar. Dus als iemand niet een eigen vlot heeft, dan kunnen ze ook altijd bij ons terecht om een vlot te lenen.
0: Maar voor dit jaar is alles rond.
1: Alles is rond.
0: 12 wagens, laten we dus zo even noemen. 12 gondels.
1: Het zijn gondels.
0: 12 gondels.
2: Wagens zonder wielen.
0: Ja, precies. 29 augustus.
1: 29 augustus.
0: Zaterdag dus 29 augustus.
1: Ik verwacht
0: tegen de tijd dat de schemer invalt.
1: Ja.
0: Hartstikke mooi. Ik hoop dat er heel veel mensen op bezoek komen. Ik wens jullie nog veel succes met het laatste bouwen.
2: De laatste loodjes.
0: En ik hoop dan dat jullie, zodra het augustus is, echt gewoon kunnen kijken van, nou, wij zijn er klaar voor.
1: Daar ga ik wel van uit.
0: Helemaal goed. Bedankt.
1: Graag gedaan.

0: Jesse van Dalen zit tegenover mij. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We gaan het hebben over de rietoogst. Op wat voor manier ben jij daarbij betrokken?
1: Nou, ik ben verslaggever, journalist bij Streekomroep De Werven. Mm-hmm. Sinds een tijdje. En nou, daarmee schrijf ik eigenlijk verhalen, artikelen over het nieuws hier in de regio. En nou ja, denk weer in Bewiede, dat is riet. Dat is voor dit gebied natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Het is een ja, iets wat nou ja, het staat bijna symbool ervoor, bijna, denk ik. Ja. En toen daar is onderzoek naar geweest. En dat is eigenlijk voor mij het
0: startpunt. De aanleiding geweest, ja, precies. Ja,
1: om hierover wat te gaan schrijven.
0: Ja, even naar de Streekomroep De Werven. Er is een aantal mensen naast jou die ook actief zijn en zaken schrijven en opnames maken. En er is wel een grove verdeling qua locatie. En waar zit jij op?
1: Nou, ik woon in Sint-Jansklooster. Dus eigenlijk de hele gemeente Steenwijkerland. Valt er eigenlijk onder. Maar we hebben nog wel meer mensen trouwens. Er is ook nog wel iemand die woont in Steenwijk. Dus daar kun je ook bij je zeggen. Nou, die pakt misschien meer het noordelijke deel en ik meer het onderste deel. Maar ja, is niet per se een lijn ertussen, zeg maar. Nee. Als ik een mooi verhaal zie in Steenwijk, dan is dat ook goed.
0: Dan is dat prima, ja. Maar heel Steenwijkerland minutieus bijhouden, dat is ook bijna niet
1: dat
0: te doen.
1: Dat is niet
0: natuurlijk
1: te doen, nee, daarom. Dus je pakt ook een beetje de onderwerpen die je aanspreken, die belangrijk zijn, die op wat voor manier dan ook het benoemen waard zijn.
0: Ja, leuk. Bevalt het?
1: Het bevalt hartstikke goed, zeker weten. Hartstikke leuk.
0: Ja, er was onderzoek gedaan naar de teruglopende rietoogst. En dat is niet van het afgelopen jaar. Dat loopt echt al jaren terug. En wat voor getallen hebben we dan over?
1: Nou, je hebt bijvoorbeeld wel, je hebt heel veel voorbeelden. Je hebt bijvoorbeeld voorbeelden waar ze vroeger 1500 bossen van een hectare afhaalden. En nu nog maar 300, maar ook van 1000 naar 300. Maar ook wel op sommige plekken loopt het ook nog wel redelijk goed. Hè. Dat blijft het redelijk stabiel, wordt het misschien wel iets minder. Maar dat was eigenlijk ook een beetje de aanleiding
0: van het onderzoek.
1: Ja, dat het, zeg maar, het loopt terug, hè, over de hele linie. Mm-hmm. Maar op sommige plekken misschien iets minder dan op andere plekken. En er was eigenlijk altijd wel een soort van idee waarom dat dan was. Hè? Van, er waren genoeg ideeën van dat komt hier, dat komt daardoor. Maar dat zat eigenlijk nooit, zat er een onderbouwing onder. Dat ze het zeker wisten van, oh, er is onderzoek naar gedaan, dus hierdoor komt dat op dit gebied. En dat wisten ze nooit. En daarom is het nu gebeurd.
0: Wie heeft de opdracht tot het onderzoek gegeven?
1: Dat is Natuurcollectief Weerbewieden. Het is, er zitten bijvoorbeeld ook retailers zitten daar heel veel bij. En het onderzoek is gedaan door is een onderzoeksbureau in Nijmegen, Beware en Wittevenenbos. Dat is een bureau.
0: En die hebben het onderzoek uitgevoerd. Gedaan,
1: ja. Ze hebben, zeg maar, 40 plekken eigenlijk door heel Weerbewieden gepakt. Mm-hmm. Daar hebben ze monsters van de grond genomen, van de riet genomen, van het water genomen. Om op die manier te kijken van, nou ja, het is niet per se. Dus eigenlijk was het onderzoek meer bedoeld van, nou, wat maakt nou dat riet goed groeit? Zeg maar, wat is daar eigenlijk de reden van? Niet per se over de kwaliteiten van, maar meer wat maakt nou dat riet goed groeit. Dat was eigenlijk het idee erachter.
0: Ja, want als het goed groeit, heb je ook meer bossen, heb je meer opbrengst. Ja. Want dat is natuurlijk voor de retailers ook nog wel een ding. Maar dat heeft zijde.
1: Ja, zeker. Ja, daarom. En nou goed, daarmee zijn ze eigenlijk aan de slag gegaan. En daar hebben ze dus 40 plekken eigenlijk van genomen. En daar hebben ze eigenlijk om onderzocht. Van, ja, wat is dat nou? Wat zit daar dan? En dan kwamen ze eigenlijk tot drie
0: hoofdstukken
1: waar dat dan in zit. Gaat eigenlijk eens over bepaalde voeding. Hè, dat noemen ze dan nutriënten.
0: Ja, die automatisch in de natuur terechtkomen, hè?
1: Ja,
0: het is
1: zeker
0: niet dat wij daar rondgaan met strooisels.
1: Nee. Het is echt inderdaad voeding wat in grond of water zit. Mm-hmm. Het gaat over bazen, dus calcium bijvoorbeeld. Hè, dat is ook goed voor rietgroei. En het gaat over successie. Nou, dus eigenlijk van bijvoorbeeld, hè, je hebt in rietgroei op krachen bijvoorbeeld. Nou, en dan, zeg maar, hoe dik dan zo'n krachen is en hoe ouder, hoe dikker zo'n krachen is. Nou.
0: Maar hoe ouder, betekent dat dan meer opbrengst?
1: Nee, het is eigenlijk zo. In die zin, hè, ik denk dat alles wat er uit het onderzoek is gekomen, dat denk dat de meeste dingen ook wel was verwacht, zeg maar. Alleen er zit nu gewoon onderbouwing onder. Hmm. Hè? Dus bijvoorbeeld hoe dikker een krachen is, hoe eigenlijk minder invloed het grondwater op het riet heeft en hoe meer invloed regenwater op het riet heeft.
0: Oh, ja.
1: En in regenwater zitten minder goede voedingsstoffen, mm-hmm, eigenlijk, of zitten minder bazen in. En juist in het grondwater.
0: Ja, bazen. Ik wil even naar die bazen. Ik heb er nooit van gehoord. Was
1: ja, dat zijn bijvoorbeeld calcium bijvoorbeeld, of fosfor of dat.

0: Want dat kan dan wel goed zijn voor riet, maar dat is niet goed voor hapeldebab.
1: Precies, ja, daarom. Dus, en dus fosfor is minder aanwezig, doordat bijvoorbeeld het water inderdaad ook schoner is geworden. Maar dat is dan dus weer nadelig voor riet. Nou is het wel zo, ze kunnen dat niet. Die onderzoeken zijn ze maar midden op percelen genomen. Dus je kunt niet zeggen, er zit minder bijvoorbeeld fosfor. Dus dat het water is schoner, dus is er minder riet. Dat zo hard kun je het niet stellen, maar het is wel heel aannemelijk dat dat zo is.
0: Het is een van de zaken die meespeelt.
1: Ja, een van de zaken die meespeelt inderdaad. Mm. Dus dat klopt wel, maar dat water is schoner geworden. Ja, en dat is dan misschien goed voor andere natuurdoelen, maar is dan weer minder goed voor riet. Ja. Dat kun je wel redelijk zo stellen.
0: Ja. Wat is eigenlijk de conclusie van het onderzoek waarmee ze verder kunnen? Of kun je eigenlijk niet verder?
1: Zeker wel. Kijk, het is uiteindelijk zijn dus naar die drie onderdelen. Dat hebben ze dan dus is eigenlijk uitgekomen. En je kunt bijvoorbeeld door bijvoorbeeld een successie tegen te gaan, dan kun je bijvoorbeeld een stukje eraf schrapen, zeg maar. Dan ga je weer bijvoorbeeld ook de bovenste laag is vaak ook een beetje verzuurd door bijvoorbeeld stikstofdepositie. Nou ja, als je de bovenste laag er weer afhaalt, dan wordt dat weer wat minder. Op die manier kun je dat wel doen. Maar het is ook zo, wat goed is voor misschien het ene doel, is dan weer niet goed voor riet. En ook andersom, wat goed is voor riet, bijvoorbeeld in meer fosfor, is dan weer minder goed voor andere natuurdoelen.
0: Voor de waterlelie, noem maar wat. Ja
1: waarom? Dus het is ook, dat maakt het ook een beetje lastig. Ja. En is het eigenlijk ook met name een beetje een keuze van de mensen die erover gaan. Van waar leg je de.
0: Waar leg je de nadruk op? Precies. Ga je op een gegeven moment zeggen van het zij zo dan maar de minder riet opbrengst. Ja, of moet wel. En dan. Ja.
1: Ja, het kan ook zo zijn dat je op sommige plekken misschien inderdaad, als die keuze zo wordt gemaakt, dat er daar niet meer zo op die manier riet kan worden geteeld. Zeg maar dat het echt. Inkomsten of genoeg inkomsten genereert. Dat zou een keuze kunnen zijn. Maar ja, dat is maar net welke keuze natuurlijk daarin wordt gemaakt. Ja. Het is in ieder geval, het is denk ik dat een onderzoek. En voor het eerst is er zeg maar achter ideeën en wat mensen dachten dat het zo was. Er is voor het nu is daar gewoon eens een keer onderzoek naar gedaan. En weten ze het.
0: En kwam er nog iets uit? Waarvan jij weet dat ze dachten van dat hebben we nooit geweten.
1: Nou, ik denk dat in heel veel dingen. Ik denk dat er zit heel veel kennis ook wel bij retailers. Mm. En ook. Dus er is op zich wel genoeg kennis. Ik denk in die zin dat er
0: iets
1: dingen in staan.
0: Super verrassend.
1: Waarvan ze van hun stoel vielen. Dat denk ik niet. Nee. Je kunt wel eens. Ja, je kunt moeilijk dingen zeggen of beleid maken op uitkomsten die je. Op een idee, zeg maar. Dat kan niet.
0: Nee.
1: Dus in die zin is het al helpend dat je het weet nu eigenlijk.
0: Ja, met deze onderzoeksuitkomsten kun je verder in gesprek over van en nu.
1: Ja, en ook meer onderzoek nog doen. Hè. Tenminste, daar roepen dan natuurlijk roepen ze ook wel toe op om gewoon meer onderzoek te gaan doen nog. Hè. Want dit is dan van wat is nou. En dat zorgt ervoor dat het zeg maar goed groeit. Nou, je kunt ook kijken naar hoe zorg je ervoor dat de kwaliteit van riet beter wordt. Nou, dat is weer een ander onderzoek. Daar kun je dit weer in helpen. Maar dat is vervolgonderzoek eventueel.
0: Ja. Naast dat jij journalist van Streekomroep De Werven bent, word jij specialist in van alles en nog wat als je steeds dit soort onderzoeken helemaal gaat volgen, toch? Of niet?
1: Ja, kijk, specialist, dat is natuurlijk, jarenlang de kennis van hebben. Maar het is wel heel erg leuk om van heel veel onderwerpen iets meer af te weten, zeg maar. En om daar op deze manier mee bezig te gaan. Dat vind ik hartstikke leuk. Ik ben een nieuwsgierig persoon, dus dan wil je altijd dingen weten.
0: Wat is het eerstvolgende wat je uit gaat pluizen? Weet je dat al?
1: Nou, ik ga deze week sowieso nog met retail spreken. Hier verder over. Je hebt nog genoeg onderwerpen. Ja, ik kom zelf uit het Sint-Jansklooster. Dus Korsen komt eraan.
0: Ja, ja.
1: Dat is natuurlijk ook nog weer een onderwerp waar je heel veel over kunt vertellen. Dus er zijn genoeg onderwerpen.
0: Hey, dankjewel voor de toelichting. Ja. En succes!
1: Dankjewel.

0: Aan de telefoon Harco Bergman. Goedemorgen, Harco. Ja, je valt even weg. Je hoort mij wel?
1: Ja hoor, ik hoor jou heel goed.
0: Hartstikke goed. Nou, Harco, boswachter, brandweerman en sinds kort ook uitvinder.
1: Nou, ik ben niet de enige uitvinder hiervan. Dat hebben we samen met onze blusploeg in Kuinderen bedacht.
0: Nou, vertel eens in. Wat hebben jullie bedacht?
1: Nou, ik zal maar even bij het begin beginnen. Een aantal jaren geleden is er een grote brand geweest in Herkbos in Limburg. En op intranet van Staatsbosbeheer stond de volgende dag: wie kan ons komen helpen? Want er is heel veel verbrand en we hebben heel veel werk. Nou, ik dacht, ik stap in de auto, ik ga mijn collega's daar helpen. Aan de ene kant om te helpen, maar aan de andere kant ook nieuwsgierig naar het verhaal van die brand. Ik kwam daar en er waren er heel veel brandweerslangen verbrand. En dat bleek, de wind was gaan draaien en die slangen lagen in de heide. En alles weg. Dus dat is geen tijd meer om het op te ruimen. En toen schoot al door mijn hoofd heen: als je er nou sproeiers tussen zet, dan kun je dat allemaal nat houden. En dan gaan die slangen niet verloren. Mm-hmm. En je kunt het vuur ook sturen. Want het verhaal van die brand was dat die, zeg maar, begonnen was op een parkeerplaats. Er lag een heidegebied van 4 kilometer. Dat was een paar honderd meter breed. En de eerste brandweerauto had niet genoeg mensen. Dus moest van verder afstand moest een brandweerauto komen. Dus die brand kon zich ontwikkelen. En er was nog een moment geweest waarbij ze het hadden bij kunnen sturen. Als ze dus een systeem hadden gehad om dat. Zo kwam ik een beetje op het idee om gekoppelde brandweerslangen, om daar sproeiers voor te ontwikkelen. Nou, daar zijn we in Kuinderen, toen kwam de coronatijd ertussen, en daar zijn we daarmee mee aan de slag gegaan. En toen hebben we een koppelstuk ontwikkeld. Daar kun je tussen slangen zetten. In Nederland liggen standaard 16 slangen in een brandweerauto. Dus wij hadden 16 sproeiers. En we gingen daarmee experimenteren. En eerst met een gaatje met 5 mm, 6 mm. En toen kwamen we er zo achter dat 7 mm de dikste druppels gaf. En die vliegen dan het verste weg. Dus zo konden we een strook heide nat maken van 30 meter breed en 320 meter lang. En daar zijn we mee naar het artillerieschietkamp in het Harde geweest. Want daar branden ze in de winter stukjes hei af om te beheren. En het was een heel mooi testmoment voor dit systeem. We hebben dat systeem daar in de hei gelegd. De hei werd aangestoken en in brand gezet. En het kwam tegen onze natte stoplijn aan en alles ging uit. Het systeem werkte dus. En toen zei de brandweer: ja, maar 320 meter is wel een beetje kort, Harco. Ga maar 500 meter maken. Als we iets met 500 meter kunnen stoppen, dan heeft het echt een meerwaarde. Dus wij zijn weer meer sproeiers gekocht, slangen gehaald. En dat een keer getest. Afgelopen woensdag hebben we de laatste test gedaan. Dat was ook een beetje van: hoe snel kun je dat dan uitleggen? We hebben samen met onze collega's het Oldermarkt gedaan. Die hebben een kwart en een klein aanhangertje. In 20 minuten lag dit systeem klaar en we gingen de sproeiers aan. En dan kun je met 10.000 liter water, kun je in eerste instantie, die kun je helemaal vernevelen, over dat de oppervlakte, 500 lang, 30 breed. En je legt als het ware dan een natte dweil in het landschap. Dan komt het vuur, bij al die vegetatie die kletsnat is. Nou, en in brandweerland, werk je met een branddriehoek. Dat betekent, je hebt brandstof nodig als iets brandt. Je hebt zuurstof nodig. En je hebt temperatuur nodig. En als je een van die driehoeken eraf haalt, is ons altijd geleerd, dan kun je een brand beheersbaar maken. Nou, met die wetenschap zijn we aan de slag gegaan. Dus wij pakken de brandstof weg. En dan gaat het ontzettend roken, omdat er ligt heel veel water op de grond. En de rook die neemt de zuurstof weg. En zodra het vuur bij onze stoplijn komt, dan hebben we de tweede tankwagen aansluiten met 10.000 liter. En dan gaan we ook nog blijven water werpen. En dan gaat de temperatuur ook naar beneden. Dus we beïnvloeden de branddriehoek enorm, met dit systeem. Mm-hmm. En zo kun je dus 500 meter uitmaken. Even voor de beeldvorming: als je 500 meter uit moet maken met brandweervoertuigen, van die bosbrandvoertuigen, dan duurt dat een paar uur. En dat kunnen wij dan in 20 minuten doen.
0: Ja, ja.
1: Dit is niet de vervanger van brandweerauto's. Dit is een extra aanvulling om brandweerauto's nog effectiever in te kunnen zetten. Want als we want wij kunnen geen bos blussen. Met dit systeem kun je niet een bosbrand blussen.
0: Nee.
1: Maar wel een vegetatiebrand. Ja. Dus als je dit systeem in de vegetatie legt, dan kun je je voertuigen gebruiken om de brand die ook zich in het bos verspreid heeft uit te maken. Ja, zo sta je samen, sta je sterk.
0: Kun je het wel houden? Want jij begon jouw verhaal met 16 slangen. Kunnen wij vervoeren? Maar hoe zit dat dan toen je moest uitbreiden van zoveel meter naar 500 meter? Past dat dan nog wel?
1: Nou ja, dat past niet in de brandweerauto, maar we hebben ook nog een busje. Het idee is nu om zeg maar, dit hele systeem in een aanhanger te gaan pakken. En dan is die ook mobiel en dan kan die ook ingezet wel op andere plekken. Afgelopen woensdag was ook Erik Pluim erbij. Erik is de coördinator van de natuurbranden die in Overijssel eventueel plaatsvinden. En hij zei ook van, nou, misschien is het wel goed dat elke veiligheidsregio waar heide en natuurbranden grootschalig kunnen voorkomen, zo'n systeem in de kazernes gaat leggen. Zodat je het niet helemaal uit kan hoeft te halen als er in Limburg iets brandt. Maar dat je het lokaal kunt gebruiken. Nou ja, wij hebben de kennis van hoe je dit systeem het best kunt maken en inzetten. En dat delen we graag natuurlijk met onze collega's.
0: Ja, want dat was inderdaad mijn volgende vraag. Van, gaat dit uitgerold worden over de rest van Nederland en wellicht ook buiten Nederland?
1: Nou ja, het is wel zo dat je bijvoorbeeld in Spanje zie je nu ook branden en in Frankrijk. Mm. Het terrein moet niet zeg maar bergachtig zijn of heuvelachtig. Want dan loopt het water van de helling af en dan verdwijnt het natte dweil. En dan heeft het vuur nog steeds kans. Dus het moet wel relatief vlak zijn om zeg maar het hoogste rendement met dit systeem te halen.
0: Ja, dus eigenlijk uitgelezen voor heidegebieden zoals wij die in Nederland kennen.
1: Maar ook bijvoorbeeld in de Werenbe. In de Werenbe daar staat ook heel veel riet.
0: Ja.
1: Daar is ook wel eens een keer brand. Nou ja, dan kun je dit systeem ook erin leggen om woningen te beschermen. Hè, of om andere infrastructuur te beschermen. Maar ook om een brand uit te maken.
0: Ja. Maar het is dus ook een systeem wat als ze jullie benaderen en de goede uitleg krijgen. Waarvoor de apparatuur al beschikbaar is. Alleen je moet het allemaal in elkaar zetten.
1: Nou ja, dat is denk ik de kracht van dit systeem. Het zijn allemaal losse elementen, losse slangen, losse koppelstukken. Uh-huh. Die kun je met manschappen en met een blusploeg kun je die uitleggen. Op elke plek, ook als die moeilijk bereikbaar is, ook als je er niet met een voertuig kunt komen, dan zal het uitleggen iets langer duren. Hè? Want ja, het is natuurlijk het fijnste als het allemaal dichtbij is. En dat er. Nou ja, en een ander groot voordeel van dit systeem is dat brandweerwagens minder in de natuur hoeven te rijden. Ah. Je moet je voorstellen, als er op een heideterrein brand is en die brandweer gaat daar met voertuigen inrijden, dat daar sporen in komen. Ik noem dat littekens. En die gaan nooit meer weg. Ja, want onze natuurterreinen zijn vaak maagdelijke bodems waar nog nooit een voertuig gereden heeft. En waar je dan ineens met relatief zware voertuigen heel veel transportbewegingen moet maken om dat vuur uit te krijgen. Nou ja, en dan zou je de kwetsbare delen, ik zal maar een voorbeeld geven. Het Gentiaanblauwtje, dat is een vlindertje. Die leeft van het klokjes Gentiaan.
0: Ja.
1: Die rupsjes eten alleen maar dat blad. Op het moment dat het rupsje ontwikkeld is, dan valt het als pop op de grond. Dan nemen mieren dat popje mee in hun nest. En dat popje geeft dan zoete stof af. Dat hebben die mieren nodig. En die verzorgen dat popje, zodat die kan ontwikkelen.
0: 10 seconden. Jij hebt nog 10 seconden.
1: Nou, dat terreindeel zouden we dan heel graag willen beschermen. En dat kun je dan met dit systeem ook doen.
0: Hardeko, wij kunnen wel uren praten met jou. Bedankt voor je toelichting. Prachtige uitvinding. Min of meer uitvinding die jullie gezamenlijk hebben gedaan. Hopelijk wordt er heel veel gebruik van gemaakt. En wordt er nog heel vaak een beroep op jullie gedaan om uitleg te geven hoe het allemaal in elkaar steekt. Dank je wel.
1: Graag gedaan. Tot ziens.
0: Tot ziens. Tot zover Kopwijzer. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende week. Dag.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moest de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer oplaaien en ook dichter bij de stad Bordeaux komen. Intussen zijn in Frankrijk al bijna 200.000 mensen geëvacueerd vanwege de branden. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie terwijl ze daar niets mee te maken had. Behalve van spionage voor een ander land wordt ze ook verdacht van deelnemen aan een criminele organisatie. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike om het leven gekomen. Het gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Indiaanse minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakkenbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Het weer, droog en flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4.

0: van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl.
1: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Robert Walters met het NOS-journaal. Koningin Maxima heeft World Pride 2026 geopend. Dat deed ze in aanwezigheid van honderden bezoekers in het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark. Maxima noemde het een historisch moment om bij de openingsceremonie te zijn. En ook zei ze dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Eerder was de Pride Walk van de Dam naar het Vondelpark. De World Pride, het grootste evenement voor LHBTI'ers ter wereld, wordt voor de eerste keer gehouden in Amsterdam en duurt tot en met 8 augustus. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is het grootste transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moet de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer opraaien. In de buurt van de Duitse stad Bremen is een vliegtuigje neergestort op een huis. Volgens de politie is zeker 1 inzittende om het leven gekomen. Of er meer mensen aan boord waren, dat is nog niet duidelijk. Het vliegtuigje was kort voor de crash opgestegen vanuit Bremen. Het stortte neer op een vrijstaande woning zo'n 20 kilometer van het vliegveld. Daar was op dat moment niemand thuis. Over de oorzaak van het ongeluk is in Duitsland nog niet bekend. De EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk goed uit, zegt de EOD. Het weer droog, een flinke periode met zon, een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.

0: Ogenblikje.
1: Goedemiddag.
0: Tot zover. Welkom bij de show.
2: Ladies and gentlemen, the story you're about to see is true. The names have been changed to protect the innocent.
0: Ja, dat is echt waar hoor. Ja. Dus. 4 minuten over het 15e uur. Voor de mensen die denken van, wat is dat? Het is 3:04. Goedemiddag, voor de tweede keer. Allee.
1: Goedemiddag.
0: Hallo. Komende 2 uur gaan we weer kijken wat er allemaal is. En wat er allemaal voorbij komt. Ik heb net weer 2 wildplassen. Hoe heet het? Wildplassen gehad, ja. Schokken zich weer hartstikke de server. Nou zit de broek eronder, dus jammer dat. Straks gaan we even kijken hoe het is met de tour. Want er zijn heel veel mensen die vinden natuurlijk de tour veel belangrijker dan dit. Kan ik me even voorstellen. Maar verder hebben we natuurlijk weer muziek. En orde. En informatie.
3: Dus. Dankjewel, Herman.

0: mama that you had to see that.
1: Bah. Is RTV SOS.
2: RTV SOS.
1: De zon maakt het warm.
3: Je hoort het nieuwe zingen van Jet Rebel. En die heette Sorry Moeder, Sorry Mama. Yves Berends en Busy, zij openden de show met Wij Zijn Er. Dat werd veelvuldig gezegd. Op RTV SOS gaat de muziek door met Steven Sanchez. Hier is Sweet Love.

0: Ik bleef hangen op een knopje. Ga je weer. Dan nu.
1: Wat is er aan de hand in Steenwijkerland?
0: Geen idee. We gaan even buiten Steenwijkerland kijken, want op dit moment is de Tour de France bezig. En laten we eens kijken wat er 10 minuten geleden gebeurt. Toen moest er nog 60 kilometer worden gefietst. Maar door het werk van Tiara Pocar zijn er nog maar 5 renners over de groep in de groep met favorieten. Het is precies top 5 van het algemeen klassement. Gele truidrager Pocar is er dus bij. Remco Evenepoel. Isaac Del Toro. Vind ik hem Isaac. Als je hem Del Toro. De Stier. Nummer 4 Paul Sexias. En nummer 5 Lenny Martinez. Dat was 10 minuten geleden. 7 minuten geleden was het zo dat de favoriete groep de top van de Galibier heeft bereikt. Pocar keek de nodige keren over zijn schouder. Staat hier of de jonge ploeggenoot Del Toro het tempo nog kon volgen. En ze gingen op dat moment, 7 minuten geleden, dus de afdaling van de Galibier in. Toen moesten ze nog 55 kilometer. Maar er staat veel wind in die afdaling. Matthew Ricciatello is de grootste daler en moet de kopgeroep laten gaan. Och god, er blijven nog 4 renners over, dus het gaat heel snel allemaal. Want als ik dit lees, is dat weer gebeurd. Buiten het zicht van de camera's is Timon Arensman gevallen bij de afdaling. Hij zou schaafwonden aan de rechterzij hebben, maar is wel weer op de fiets gestapt. Het zou niet al te ernstig zijn, dat zegt Sebastian Timmerman van de NOS. En die zit op motor, dat is fijn voor hem. Timon Arensma is behoorlijk flink teruggevallen. Hij rijdt nu al 3 minuten achter op de 4 koplopers. Het is een kwestie van tijd, staat hier. En die tiid is zojuist geweest dat de groep van Tiara Pocar hem heeft opgeslokt. De gele truidrager gaat hard en vloeiend door de bochten. Ja, het doet live eigenlijk. Het is net alsof ik erbij ben. Dus. Ik zit eigenlijk op de brommen. Zo'n soort Theo komen, maar dan anders. Zo moet je zien ongeveer. En tot zover.
1: Wat is er aan de hand in Steenwijkerland?
0: En naar buiten. Ik weet niet of u het gemerkt heeft in de hitlijsten, maar ook gewoon op de radio. Het Nederlandstalige lied wordt langzamerhand omarmd door de Nederlanders. En al die andere mensen die hier wonen. Die vinden het allemaal leuk. Ja, want ik heb soms denken van, goh, dan zingt iemand mee met een nummer van, ik denk van, nou, hè? Zo zijn de Palantijns, dat zijn een jonge groepje wat bij de Piratenhoog aangeschreven staat, behoorlijk populair, zeg ik. Ja, oh, ik heb er 75 nummers van de Palantijns. Ik heb er 74 gedelete, dus ik heb er nog 1 over. Komen dan nu, ik hoor het vragen. Wacht even, had ik al gezegd. Nee, ze komen niet. De Palantijns komen niet. Nee. Ik heb Annelies Somers. Ja, het is zomers buiten, als je kijkt. Dus. Ik denk van, nou, Annelies kan voorbij komen. En Annelies zegt, als ik kom, kom ik nooit alleen. Want wat zij gaat zingen heet Nooit Alleen. Dus.

Kijk, het leuke is, je werkt met allerlei digitale wonderapparatuur. Sowieso is de wonder dat werkt. En dan denk je bij jezelf van, heb ik dus een leuk ding bedacht. Dat bedenk je dan zo nu en dan. En dan wil je dus het laten horen. En dan werkt niet wat je denkt van, dat moet werken. En dat is heel vervelend, want dan sta je eigenlijk voor Jan met een korte achternaam. Of voor George. En door.

0: You ready to kick some ass?
1: We gaan onderweg naar David Hasselhoff. En I'm looking for freedom. Maar eerst even deze.

huis. Oh. Social media ook weer gedaan. Monique Smit hoorde je mensen niet naar huis. Informatie en muziek. Op RTV's weer. En daar komt het. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden. Er trekken ook enkele stapelwolken over. Niet dat het een stapelwolk is, maar zo heet zo'n wolk. Niet dat het een hele stapel... Nou, het zijn wel stapels, maar... Dus. De wind waait uit westelijke richting is veelal matig van kracht. Het wordt zomers warm. Vanmiddag kan het wel boven de 26 graden worden. Mijn auto gaf 30 graden aan. Maar ja, dat is mijn auto. Lokaal kan het in het zuidoosten van maximaal 27 graden worden. Er volgt een hoog zomersavond met weinig wind, flink wat zon en nog 20 tot 22 graden. Dus we kunnen buiten zitten en buiten dan genieten van een wijntje en een treintje en zo. Dan kijken we even naar de zondag. Dan is het overwegend wolk, maar er vallen ook wat buige regen. De aangevoerde lucht is frisser, maar in de middag kan het morgen nog wel zo'n 20 graden worden. Vanaf maandag droog, afwisseling van zon en stapelwolk. De wind is eerst nog aanlandig, dus, waardoor het maximaal 21 graden wordt. Als de wind vanaf dinsdag vanuit het zuidwesten gaat waaien, dan wordt het weer zomers warm. En over die zomerse warmte gesproken, het kan weer een klein hittegolfje. De kans op een vierde regionale hittegolf is zo'n 70%. Dat is berekend door een KNMI-station in Nederland. Moet dan 5 dagen lang 25 graden boven nulpunt zijn. Van minimaal 3 boven de 30. Ja, dit bericht kwam heel snel voorbij. Dus vandaar dat het klonk zoals het klonk. Oh, lekker. Oh, wacht even. Ik trok de verkeerde naam. Het is namelijk zo, er zijn ook mensen jarig vandaag. Dus voor degene die jarig is, alvast even dit.

Gezellig. Duurt nog lang dit? Oei. Ik zie 30 seconden op de teller. 30 seconden. Nou, nou.

Niemals auf. Dat was een Duits plaatje. Werd gezongen door Julia Lorenzi. En You Better Not Blink. Deze dus, Meghan Trainor. En terwijl jij luisterde naar deze bijzonder fijne muziek, onder andere Summer in the City van The Loving Spoonful, heb ik een gigantische mot met een stofzuiger van mijn lampje kunnen halen. Echt, het was, nou, ik wil niet veel zeggen, maar 3 centimeter was hier weer groot. Ja. En dan heel veel die stof. Ah. Ik voel me wel schuldig nu, ja. Voorzelligheid heeft hij een gezin achter zich. Dames en heren luisteraars, tijd voor de Dropkick Murphys. Smash!

beetje agressief plaatje, vind ik het persoonlijk. Ja, I wanna smash shit up. Bah, bah. Onsmakelijk liedje eigenlijk. I wanna smash shit up. Goed, de Dropkick Murphys, hoor je, die zijn niet in Steenwijk. Nee. Want buiten dat het Pastor Malam is in Steenwijk, is op dit moment ook bezig het Stonehenge Festival. Ja. Steenwijk is veranderd, zeggen ze op Facebook, in een kloppend hart van extreme metal met een dag vol riffs, energie en pure intensiteit. Het is een beetje anders opgesteld, het gedoe bij de gemeente. Er zijn op dit moment twee podia, die staan naast elkaar en die staan zodanig dat je op de Oostermeente echt niet naartoe hoeft, want je kunt gewoon thuis in de tuin gaan zitten en denken, nou, het is leuke muziek. Ik kan het niet goed verstaan, maar ik kan leuke muziek. Er zijn wat wijzigingen dus. Het podium, de podia staat anders. Verder is er ook extra ruimte aan het terrein toegevoegd. Het festivalterrein is praktischer, overzichtelijker en aantrekkelijker ingericht. Er is een nog gebeterde festivalbeleving met de plaatsing van de podia's en er is ook een efficiëntere doorstroming van de bezoekers. Alle merchandise stands die zijn samengebracht op één centrale plek en er is ook een zithoek gecreëerd. Kijk, metal en dan een zithoek. Dat is eigenlijk zo. Nou, dan zitten met al in een kring, een kringgesprek. Hoeveel piercing heb jij? Heb je hem al lang? Ja, ik heb hem al lang. Het duurt tot vanavond 12 uur. En ze zeggen, als je denkt, ik wil even lekker in die zithoek, neem er ook een croissantje bij. Nou, dan val ik helemaal even stil. Maar goed, het kan natuurlijk. Stonehenge, tot vanavond 12 uur dus. En ik heb even wat titels, even gekeken wat voor bands ze spelen. Zo is er Rotting Christ, Carnivore A.D., Massacre, en het laatste Grave. Nou, hè? Grave, kom uit die zithoek, je moet nu! Huppakee dan. Maar even terug naar de binnenstad van Steenwijk. Daar is het ook hartstikke gezellig, want daar is de op één na laatste dag van de Pastor Malam. Toen dacht ik bij mezelf, zullen we een muziekje doen? Hè, wat er een beetje mee te maken heeft. Nou, het is niet dit, maar wel dit. Golden Classic, wow. En met Connie Lee en Terang Bolang gaan we onderweg naar de wissel van het uur. Tot zo.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving hebben een waarschuwingsbericht gekregen. Ze moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat rook het huis niet binnenkomt. Ook moeten mensen in de buurt van Pinos de Valle zoveel mogelijk binnen blijven. Op meerdere plekken in Spanje woeden natuurbranden. In de buurt van Avila en Madrid zijn bijna 60.000 mensen geëvacueerd. Het Openbaar Ministerie nam vorig jaar een record aan crimineel vermogen in beslag. 433 miljoen euro aan geld en goederen. Het stijgt voor het vierde jaar achtereen. Het vermogen blijft soms lang in beheer van het OM, omdat strafzaken complex kunnen zijn en soms jaren duren. Justitie heeft nu voor bijna 2,9 miljard euro aan in beslag genomen vermogen in beheer. Het verstoren van geldstromen is een middel om criminele netwerken te verlammen en te voorkomen dat het geld wordt gebruikt voor nieuwe illegale handel. De gedachte is dat misdaad niet mag lonen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam het officiële startsein gegeven voor World Pride. In het Vondelpark zei de koningin dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Het is voor het eerst dat World Pride, het grootste evenement voor de regenbooggemeenschap ter wereld, wordt gehouden in Amsterdam. De leider van de kakkerlakkerbeweging in India heeft alle protesten afgelast na het aftreden van de Indiaanse minister van Onderwijs. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Nu beloofde de Indiaanse regering onder meer de hervorming van het onderwijs. Het weer droog en flinke periode met zon. Een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTL. Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 104.4 FM.
4: Zin komende uur. Opgepast.
5: Herman van Hien.
4: Dus riemen vast.
6: One more time.
7: We gaan nog in één keer voor. Om 4:04. Met Daft Punk. Zonder toent, gewoon Daft Punk. En One More Time. Dames en heren luisteraars, welkom bij de show!

0: Zo voorzichtig we zijn met naaldjes.
1: Ja.
0: Mensen die nog een pick-up hebben, die zijn heel voorzichtig met naaldjes tegenwoordig. En ook met het element natuurlijk. Hè. Wat een wat naaldje je moet. Zonder naald heb je geen element nodig. Andersom, hij er ook geen ene moer aan als je een pick-up hebt. Goed. Als je nog een laptop hebt liggen die je niet meer gebruikt, nou, je kunt er iemand anders een heel groot plezier mee doen. Want sinds maart 2026 is er een landelijk vrijwilligersinitiatief, Laptop Revive. En dat is ook actief in Oosterwolde. Dus we gaan naar Oosterwolde. Laptop Revive knapt behoorlijk op. Afgedankte laptops op en schenkt ze aan leerlingen en studenten die zelf geen laptop kunnen betalen. De organisatie is nu ook in Oosterwolde present. Die haalt de ongebruikte laptop bij mensen op en installeert daarop de software Linux Mint. Daardoor zijn de apparaten weer veilig en bruikbaar. Vervolgens worden ze geschonken aan leerlingen en studenten die zich geen eigen laptop kunnen veroorloven. Nou, is Linux niet echt een systeem dat je zegt van kan iedereen het gebruiken, maar Mint valt op zich wel mee. Mint is ook lekker. Tot nu toe hebben meer dan 200 leerlingen of studenten een laptop ontvangen, waardoor ze weer actief kunnen deelnemen aan het onderwijs. Veel mensen die thuis nog zo'n laptop weer liggen en niet meer gebruiken, kunnen die via de website van Laptop Revive aanmelden. En Verrugge plant vervolgens een afspraak in voor de overdracht. En Laptop Revive zorgt ervoor dat alle gegevens grondig en professioneel worden gewist, zodat de laptop helemaal opnieuw kan worden ingericht zonder dat er allerlei gegevens op achterblijven. En via de website van Laptop Revive kunnen de mensen in Oosterwolde en in West-Oost-Tellingwerf ook een laptop aanvragen. Als je leerling of student bent, dan kun je die laptop gewoon onder bepaalde voorwaarden krijgen. Vraag er gewoon in aan. En heb je affiniteit met computers, dan kun je ook aanmelden als vrijwilliger. Het initiatief Laptop Revive is inmiddels 150 vrijwilligers in Nederland groot, waaronder dus ook in Oosterwolde. Op de website vind je het handboek voor Laptop Revivers. Jawel. Dus dat allemaal kun je doen. Dus als je meer informatie wilt en denkt van ik wil wel die laptop klaarmaken voor andere mensen, laptoprevive.nl voor meer informatie. Oh, ik dacht dat het nog wel achteraan kwam. Maar goed, dan doe ik het zelf even erachteraan.

0: Ik blijf nog even. Yes. Snijder 2 hoorde je met Stranger Things, nieuwe zinker van Snijder 2. En daarvoor Ciao Italia, Ciao Amore van Richie Epoveri. En trouwens, Snijder 62 jaar, maar ik zit in de foto's te bekijken van. Doe ik wel eens dat ik niks te doen heb. Snijder 2, en je ziet hem, ja, nou poeh.
1: Hè?
0: Dus, ondernemers. Iedereen schrikt nu. Ondernemers, het Nationaal Park Weerimmerwiezen en de gemeente Stevenkrant gaan een campagne starten om drinkwater te besparen in de toeristische sector. Aanleiding is het officiële watertekort in Nederland dat deze maand is vastgesteld door Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders. De actie gaat lopen bij verschillende hotels hier in Stevenkrant. Bed and breakfast en vakantieparken. De deelnemende ondernemers die krijgen onder meer deurhangers, stickers en posters om gasten bewust te maken van het waterverbruik als ze hier in de gemeente Stevenkrant zijn. Een hotelgast, wist je misschien niet, maar een hotelgast gebruikt gemiddeld zo'n 300 liter water per dag. Poepoe, dat is vaak naar de wc gaan. 5 minuten douchen, dat is de nieuwe landelijke streefnorm in Nederland. Om gasten te stimuleren om korter te douchen, zijn 6 geluidsfragmenten van 5 minuten ontwikkeld. Kijk, dat is belangrijk. Je sta je onder de douche, dan doe je je telefoon aan, dan komt er een geluidje uit, tot het water in de telefoon, en dan houdt het vanzelf op. Dat is dan na 5 minuten. Tijdens het luisteren maken bezoekers kennis met Nationaal Park Weerimmerwiezen en de bewoners. En als de proef succesvol blijkt, dan kan volgens initiatiefnemers het leiden tot een forse waterbesparing tijdens het toeristische seizoen hier in Steenwijkerland. Hoewel de beschikbaarheid van drinkwater niet direct onder druk staat, geldt rond de Overijse Vecht en Twentekanaal aan een beregeningsverbod. En in de rest van het gebied vraagt waterschap Drents Overijssel Delta om beregening te melden. Dus, en het Twentekanaal is ook dicht.

volle zomerse muziek. Terug in de tijd. Met Acapulco, Shiva Ario.

0: De zon maakt het warm.
1: Om 4:30.
0: De hits maken het heet.
1: Ik zei 4:30, kom er niet helemaal uit. Ik zat even te kijken naar de wildplassen. Dit terrein nodigt uit als plassen. Ik weet niet wat. De een na de ander komt. Oh. De muziek gaat door. Hier is Pussycat en Doe en La Bamba. In het kader van de Gouden Handman en Blunt Remake. Want het officiële singeltje kan ik zo snel niet vinden. En ook had ik hem gevonden, had ik hem nog niet kunnen draaien. Want ik ga niet bij de pick-up, dus het is een beetje moeilijk aan met dit. Lang intro dit, heel lang intro. Veel te lang voor mij eigenlijk. Voordat het duurt dat ze bij de microfoon zijn.

0: Stel dat je vandaag met vakantie gaat of je zit in de auto, dan denk ik niet dat je in luistert. Maar stel dat je het doet via het internet. Het is op dit moment heel druk op de wegen in Europa. Het is nog geen echte Zwarte Zaterdag, maar de ANWB zegt het is wel behoorlijk bezig. Op de route de Soleil op de A7 vanaf Lyon richting het zuiden hebben reizigers te maken met meer dan 2 uur vertraging. En ook nog de bosbranden erbij. Dus als je Frankrijk toe gaat, denk erover na. Op de A9 in Frankrijk richting de Spaanse grens is er op dit moment 1 uur vertraging. Ik vertel het even voor het geval je morgen weggaat. In Noord-Italië op de A22 richting het Gardameer is er een 1,5 uur durende vertraging. En bij de Gotthardtunnel in Zwitserland is de situatie wat wisselend. In beide richtingen is de vertraging behoorlijk. Ook is het druk als je richting Tirol gaat. De verder pas, dat is de B179 vanuit Duitsland, die zorgt er ook voor dat er wat oponthoud is. En het is volgende week volgens de Fransen officiële Zwarte Zaterdag, omdat er dan vertrekkend en terugkerend vakantieverkeer is. Dus volgende week is het nog veel.
1: Ach, man.
0: Dan is er weer wat met de fatbikes. In Winschoten, bij een controle op fatbikes in en rond Winschoten, zijn afgelopen donderdag 33 bekeuringen uitgedeeld. 20 mensen kregen een waarschuwing. De politie ging onder meer kijken of de fatbikes geen te hoge snelheid hadden, of de trapondersteuning gewoon werkte en dus geen gashendel op dat ding zat. Fatbikes met een hoge constructiesnelheid en fatbikes waarvan de remmen weinig tot geen werking hadden, die kregen allemaal een boete. 1 fatbike is in beslag genomen. En voor het voertuig waren ook al eerder boetes uitgeschreven. Ja, je gaat gewoon door op zo'n fatbike natuurlijk. En gisteren is er in de binnenstad van Steenwijk voor mij ook iemand van een fatbike gevallen. Met wat hulp. Want ook de fatbikes hier in Steenwijkland gaan behoorlijk snel zijn uren. Ja. Je moet ook opletten, want ze zitten met z'n 3 erop. Volgens mij kun je er met z'n 2 maar op. Volgens mij 1, maar goed, 2 is er daar naartoe. 3 is even. En bij 4 ga ik vraagtekens stellen, dat weet ik niet. Overal 5, nog 21, 22 minuten schoon aan de haak van dit programma. Want het telt allemaal af bij ons. Ja, allemaal tellers die lopen. Oh. Straks, als dit programma afgelopen is, over de 21 minuten, dan kun je luisteren naar Eerst Nieuws. En daarna komt Bert van der Laan met het Tip Rate van een tijdje geleden. En daarna is André van Dekkentijd met Backwards. Dat alles op RBSOS op deze zaterdag nog. En natuurlijk s'nachts Dance Palace. Ja! Het algoritme zoekt alle leuke muziek uit die ik erin gezet heb. En vergeet niet morgen zondag tussen 10 en 11. Chit en Marieke met Chit en Marieke. Zullen we met z'n allen zullen we doen? Ja? Tweede keer. Oh, nog een keer. Ik vind een beetje overdreven.
2: De hits van toen en nu.

0: Eva Veranos op Hilversum Los.
1: De zaterdagmiddagshow met Herman.
0: Herman wie?
1: Herman van Hing.
2: Oh, die.
0: Gaat door met de nieuwe zinger van Bryan Adams, 51 States.

En de 51st States. Hij komt uit Canada en je weet het, Trump die zegt van Canada moet eigenlijk de 51ste staat worden. Brian Adams is het daar duidelijk niet mee eens.

De gouden hand van Edward Los met When I'm Dead and Gone van McGinnis Flint. En ik dacht, kom, het is wel eens leuk om de bukkers erin te doen. Of tenminste, u de computer te helpen, Svetlana. Nieuwe zinker van Rondé. Onderweg naar Martin Garrix en U2. Maar eerst Rondé met Oh My God.

Oh my god. Tijd voor de laatste, die van Man & Garrix en U2 heet Fireflies. We zien nog met de rest van de programma's. Morgen natuurlijk niet vergeten, Tjeerd en Marieke, live van UTS Veen. En heel misschien zie ik je dinsdag weer. Zelfde tijd, iets ander programma. Ja, anders valt mensen namelijk like you. Nou, tot zover. Tijd voor de laatste.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Wold Promenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen, zoals antirakettapparatuur. Die hebben de twee oudere Air Force One-toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Er woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. Bij een ongeluk met een fatbike is gisteravond een man van 18 omgekomen. Hij kwam in Vlissingen in botsing met een bestelbos. Het is nog onduidelijk hoe het zo mis kon gaan in de Zeeuwse stad. De op één na laatste etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. Hij was in de koninginnenrit in de Alpen de allersterkste en kwam als eerste over de finish op de Alpe d'Huez. Remco Evenepoel werd tweede, Sepp Kuss derde. De gele trui blijft in handen van Tadej Pogacar, de leider van het klassement. Morgen is de laatste etappe in de Tour de France. Die is vanwege de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk ingekort. De hulpdiensten zijn daar hard nodig en dus kan niet het hele parcours goed worden beveiligd. Het weer droog en flinke periode met zon en matige westelijke wind. En 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon, een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Wold Promenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.
4: Hallo, daar zijn we weer.
5: Countdown time.
6: Dit is de tipparade. Nieuw.
7: Nummer 30.
8: Could this be Mr. Simon Templar?

0: Everything you are about to hear in this radio show is true. The names have been changed to protect the innocent. Good heavens, here's Bert Vanderland. The Tipperade.
1: Helemaal 12 nieuwe binnenkomers in de tiplijst van week 30, 1980. Het hoogste nieuwe vinden we het volgende uur en wel op nummer 1. En er zitten er heel wat in dit eerste uurtje. En de allereerste die hoorde je meteen al op nummer 30. Een soort James Bond Light was het. TV-serie, ik dacht uit Engeland, hè. Simon Templer werd gedaan door de Splodgy Nezzebounds. Alleen de naam van de band al. Man, dat verdient toch een lintje, minimaal. Het was de nieuwe nummer 30 van destijds. En de kanshebbers draaien we natuurlijk allemaal vanaf het originele vinyl. Weet je dat ook weer. En dat geldt dus ook voor deze nummer 29... Die komt van Joan Armatrading. Ze is haarzelf en zijzelf en ikzelf, me, myself en I.

Je zal maar ruzie krijgen met jezelf door mij een mooi klaar mee. Joan Armour Trading was dat. Show Some Emotion. Nou, we maakten weer kennis met deze Engelse artiesten. En Rosie was natuurlijk die hele grote hit van haar. Het is 1980 in de Tip Parade. En we gaan Nederlandstalig door op nummer 28. Een plaat van Willeke Alberti zoals alleen Willeke Alberti hem kan zingen. Tony Eijk had er ook wat mee te maken met het oude huis. Niet dat hij er woonde, maar hij had wel wat met de productie en de compositie. En dan klinkt het zo.

keizer zegt bedankt. Ik kijk omhoog achter die gevel, waar ik heb gelachen en gejankt.

0: gegrift.
1: Zij toch, het is een plaatje van Willeke Alberti, zoals alleen Willeke Alberti dat kan zingen. Het Oude Huis, de tekst was trouwens van Gerrit den Braber. Die heeft ook heel wat bij elkaar geschreven voor Nederlandse artiesten. De muziek van Tony Eijk, u weet wel, de meneer die ook Studio Sport van een hele leuke tune voorzag. En Top Pop, dat was ook van hem. Ik ben aangaan, veelzijdig, zo heet dat. We gaan zometeen door met de mannen van The Cure. De make-up zit waarschijnlijk nog precies net goed of net verkeerd bij A Forest.
2: Parade.
3: 27.

0: zo. Is dit een vraag of is dit een bevel van de Pure Prairie League? Let me love you tonight. Nou, als de Splotje Nessebaans, de nummer 30, al een lintje verdient voor de bandnaam, dan was dit er dan ook wel eentje waard, denk ik. Hè? We gaan door met een Franstalige. Wat dacht je?
1: Je hoort ze allemaal in de tipparade en de top 40.
0: Gérard Lenormand, hij was al een keer zijn sleutels kwijt en toen wilde hij ook nog president worden.

persoonlijke liedjes had hij, Gérard Lenormand uit Frankrijk. En toen werd bekend dat hij toch wel redelijk worstelde met zijn eigen persoonlijkheid en diverse psychische problemen had enzovoort enzovoort. Si j'étais président, als ik toch eens president zou zijn, zong hij in 1980. Nog één nieuwe binnenkomen voorlopig in het rijtje van 7, geloof ik, hè? Meteen ook wie het programma presenteert, hoef je het nooit weer te vergeten. Of meteen wel, dat moet je zelf ook weten. Zometeen op nummer 24, of was het nou 23 al? Hoeveel zijn we eigenlijk al? Nee, 24. Hebben we een plaats staan die natuurlijk van een hele bekende artiest komt. Wat heet, hij scoorde hit na hit met zijn broers als The Jackson 5. Later als The Jacksons, toen hadden ze Jermaine ingewisseld voor jongere broer Randy. En toen had hij zo ineens ook een solo carrière te pakken. En wat voor eentje. Thriller, dat was de LP waar hij natuurlijk mee doorbrak als soloartiest. En daarna kwam nog Bad. En nog heel veel meer. She's Out of My Life komt eraan en die is van Michael Jackson natuurlijk.

0: Ach, heden. Hij zingt het zo doorwrocht. Je zou er meteen medelijden mee krijgen. Voorlopig was dit even de laatste nieuwe binnenkomen. Maar straks gaan we vrolijk verder met de nummer 16. Want die komt ook nieuw binnen. En 15 en 14 en zo.
1: Wekelijks ligt bij iedere platenhandelaar het gedrukte exemplaar van de top 40. Met daarin behalve de top 40 alles wat een muziekliefhebber interesseert. Zoals de tipparade, de LP top 50, de Nederlandstalige top 10, de alarmschijver LP van de week. En nu ook de disco top 10 en de klassieke hitparade. Halen, iedere week dat gedrukte exemplaar van de top 40.

0: parade.
1: Werkeloos was hij. Een man mocht ook niet huilen, maar zijn allergrootste hit natuurlijk blijft altijd aan hem kleven. Hè? Dat heeft hij gezongen, man, totdat hij er zelf niet goed van werd, volgens mij. Het was Jacques Herp natuurlijk met een hele andere plaat weer. Tormolinas, want die bracht hij uit in 1980 als vakantieplaatje. Prettig, altijd leuk. Het werd alleen geen hele grote hit in de top 40. Je kunt niet alles hebben. Maar de kennis van nu had dit plaatje opgenomen kunnen zijn door Rauwenhuizen. Was het niet dat in 1980 al werd opgenomen door heel iemand anders. Willy de Vil van Meng de Vil. Hier is Mazurka.

0: Jazzy, funk en toestanden, weet ik het. Dat zou ook nog Where Did The Bob Go? Of Where Do The Bob Go zelfs. Het waren de LA Boppers op nummer 21. En die heette Is This The Best? Tijd voor een overzicht.
1: De tipparade heeft ze allemaal op een rijtje.
0: By the way, ik hou van plaatje op nummer 21, dat u dat ook weet. Ook niet onbelangrijk, hier is het overzicht vanaf de nummer 30... met allemaal nieuwe binnenkomers. Vanaf 30, Simon Templer, dus Plot Your Nezzer Bounce. 29 was Me, Myself en I, ook nog Joan Armatrading. En het oude huis werd bezongen door Willeke Alberti op nummer 28. 27, de make-up zat goed, The Cure hoorde je en A Forest, dat zongen ze. Op 26, Let Me Love You Tonight van The Pure Prairie League... en Si J'étais Président Gérard Lenormand op nummer 25. Ook al hartstikke nieuw, net als de voorgaande platen. Even nieuw trouwens als She's Out of My Life, Michael Jackson op nummer 24... En dan de eerste stijger in de lijst, van 28 door naar 23. Tormolinos, bezongen door Jacques Herp. Meng Die Vul had het over Mazurka, steg 7 plekjes naar 22. En van 25 naar 21, Is This The Best? Net een beetje maar nooit. De LA Boppers.
2: De tipparade.
1: Nummer 20.
0: Onderweg naar een lepeltje levertraan. Nee, een lepeltje Spoonful of Lovin' van Tiffany. Straks op nummer 19, maar voorlopig 20. Wijze raad is duur. En hier is hij helemaal gratis. Oftewel, take your time, doe het maar lekker rustig aan. Hier is de SOS. Band uit de US of A.

Tiffany is zojuist bedenksel van de broertjes Bolland. De Amerikaanse sound wilden ze graag maken. Nou, dat is gelukt. Tiffany met de Spoonful of Love in. En dan de Dizzy Man's Band. Nieuwe zanger was er toen bij, hè? Steve Ellett, Money Money.

0: Steve Allen hoorde je zingen. Hij was de opvolger van Jacques Kloes bij de Dizzyman's Band.
1: Dit is de Tipparade.
0: De Nederlandse uitvinders van de rock en lol. En anno 1980 was het meer rock dan alleen maar lol. Straks nog een nieuwe binnenkomen, maar voorlopig even deze op nummer 17. Uit Engeland komen de Motors en Tenement Steps.

0: hele tip eraan houden. Dat wil zeggen, op één plaatje naar, want die draaien we gewoon zeg maar in twee versies niet allebei. Want dat wordt een beetje te gek. De hele tip eruit uit 1980 hoor je hier. Week 30 van dat jaar met natuurlijk kop nummer 17. Een dentje uit Engeland. De Motors waren dat. En het plaatje heette Tenement Steps.
1: Oh la la. Oui, bonne nuit daar. Het is Bert van der Laan.
0: Conclusie, meisjes, zou ik zo zeggen. Ik heb nog één plaatje voor je liggen in dit uurtje Tipperate. En dat wordt er eentje van een Engelse meneer die humor ook op een prettige wijze, net als de Dizzymans band het trouwens deed in de jaren 70, een beetje combineerde met popmuziek. Hè. De naam van de beste man is B.A. Robertson. Cool in the Kefton had hij ook. Dat was ook zo'n leuk plaatje. Alleen de titel al. Mannen verdient ook een lintje. En deze mag er ook zijn. To be or not to be. Oftewel Shakespeare in het kort. Maar dan op nummer 16 in de Tipperate. Als een van de 12 nieuwe binnenkomers van destijds. Ik zie je zo meteen weer voor de bovenste 15 in de lijst.
2: Nummer 16.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Robert Walters met het NOS Journaal. Onder luid gejuich heeft koningin Maxima in Amsterdam World Pride geopend. Kunnen zijn wie je bent, houden van wie je wilt. Dat is toch heel normaal? Dat zei de koningin in het Vondelpark Openluchttheater. Ze sloot af met houd elkaar vast, steun elkaar en geniet ervan. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de twee jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals anti-raketapparatuur. Die hebben de twee oudere Air Force One-toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 443 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten in de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. En de EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over twee oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk uit, zegt de EOD. Het weer, vanavond neemt de bewolking toe, vannacht is de kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk.
1: Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Top 40. Het gedrukte exemplaar van de Nederlandse Top 40 ligt wekelijks voor u klaar bij iedere platenhandelaar. Met daarin behalve de Top 40 ook de tipparade, de LP Top 50 en nog veel, veel meer. Haal hem iedere week, dat gedrukte exemplaar van de Nederlandse Top 40. Top 40.
4: Dit is de tipparade.

0: Tears. Ook die plaat was nieuw in het lijstje van week 30, 1980 in de Tipperate. De band van Paul Roberts. Hele grote hit hadden ze met Driver's Seat, weet u nog? En ja, daar moet je met een opvolger komen. Nou, dan werd deze. Werd ook een hitje. En daarna was het gebeurd met de pret. Tenminste, qua hits en zo voor Sniffende Tears. Zometeen, Rempel, nog een nieuwe. En die komt van de mannen van Kiss. Je weet wel, met die beschilderde gezichten. Talk to me.
1: Nummer 14.

0: De Nederlandse Tipparaad met Bert van der Laan.
1: Talk to me, zongen ze op nummer 14, de mannen van Kiss. Nou, ik praat alleen tegen jullie als je die enorme laag make-up van je gezicht haalt. Zoiets. Nummer 13 is ook een nieuwe binnenkomer. En zometeen wordt er gewoon gezegd door de meneer op plaatje hoe die heet. Hier is Kate Bush.

0: De Nederlandse tipparaal.
1: Volgens mij gaat de historie van het plaatje wat je net hoorde, de Rock Island Line, terug naar de jaren 40. Choo Choo Choo Boogie. Nog één plaatje voordat we een overzicht hebben. Dat zijn de Pointer Sisters. En ik heb er eentje voor je.
2: Hallo, I'm Ruth Pointer. And here's another classic of the Pointer Sisters.

0: en de dochters van Dominee Pointer. En Bonnie ging helemaal solo. En met zijn drietjes hadden de andere zussen toch een succes.
1: De tipparade heeft ze allemaal op een rijtje.
0: En een van die successen vonden wij dus op nummer 11 in dit lijstje. Pointer Sisters waren dat een bandje wat nogal behoorlijk steeg. Want het ging van 26 omhoog naar nummer 11, He's So Shy. Daarvoor 5 plekjes winst voor de Choo Choo Chibugi van de Rock Island Line op nummer 12. En op 13 vonden we een nieuwe binnenkomer. Het zijn er 12 in deze hele lijst, dus ja, je komt er nogal wat tegen. Babushka was het van Kate Bush. Op 14 ook al een nieuwe Talk To Me van Kiss. En op 15 de eerste plaat in dit tweede uurtje Tipperate, One Love. Sniffin' the Tears was ook nieuw. Net zoals 16 trouwens, de laatste uit het vorige uur, To Be or Not To Be van B.A. Robertson. En dan gaan we nog even verder van 23 naar 17. Tenement Steps, The Motors, Money Money, The Dizzy Man's Band van 21 door naar 18. Trouwens een productie van A. van der Garde, Alfred Lagarde, weet u nog? Tiffany, die zong Spoonful of Loving onder leiding van de broertjes Bolland op nummer 19, steeg vanaf 22. En van 27 door naar 20 steeg de SOS Band en Take Your Time.
2: Dit is de Tipperary Top 10.
0: Billy Joel, die zit eraan te komen met Ask Me Why. Waarom?
2: De

Memphis in een moeilijke vraag op nummer 10. Hè? Don't Ask Me Why, Billy Joel, gevolgd door een instrumentale plaat. Mega populair in de discotheek trouwens. Harry Truman, het was zijn enige hit en die speelde die onder water.

Amerika werd geïmporteerd, zeg maar, door de Indianen en zo. Want die speelden er enorm vaak op in Zuid-Amerika vooral. Hè. Het was een plaatje wat je hoorde in Bebida Magica van Acapulco in dit geval. Want die uitvoering draaiden we dus net helemaal. Heeft een beetje wat weg ook, vind ik dan tenminste. Van de Eve of the War, dat muziekje en zo. Hè, zinken ze zo mee. Coming from Mars en weet ik veel wat. Nou, maakt niet uit, dag verder. Het was een beetje wat heel erg bekend werd door vooral Radio Tour de France. Want daar werd het nog wel eens gebruikt om gewoon ergens naartoe te lullen en zo. En krijgen dat Martin Achterberg die produceerde de versie van Acapulco. Maar er was er nog één. Want er staan twee plaatjes genoteerd op nummer 8, Bebida Magica. En deze is er dus ook nog van Los Jaivas. Origineel Zuid-Amerikaans, naar het schijnt. Of misschien ook wel helemaal niet. Zometeen wordt de DJ neergeschoten. Nou, dank u wel.

perfecte exemplaar van de top 40 is vernieuwd, uitgebreid. En bevat nu behalve de top 40 en tipparade ook een hele pagina LP top 50. De industriehitparade en een lijst van de meest gedraaide platen op Hilversum 3. Wekelijks ligt er ook voor jou eentje klaar bij je platenhandelaar. Zo'n nieuw, gedrukte exemplaar van de top 40. De enige echte Nederlandse hitparade.

0: dat is toch uit de tijd.
1: Wel zeker, alles is uit de tijd. Het is 1980 namelijk in deze Tipperate. Het is week 30 van dit jaar met de press daar straks. Met Walter Nita, je weet wel, van de Chaplin Band en de vocale hoofdrol met een DJ. Ik heb nieuws, tenminste dat plaatje helemaal gevolgd heb. De DJ heeft het niet helemaal overleefd. Daarnet hadden we Joost Tim van de formatie Bloem. Uiteindelijk is het een klassieker gebleken in het Nederlandstalige repertoire. Even aan mijn moeder.

0: Adrian Baker, dat was de producent van al dit moois. Die meneer die kennen wij toevallig ook nog van het liedje van Gideon Park. Dat was hij ook. Maar dan helemaal in zijn eentje deed hij alle Beach Boys stemmetjes. En hij was ook de producent van de plaatjes van Liquid Gold. Anyway You Do It hadden ze. En natuurlijk Dance Yourself Dizzy en deze van net. Nou ja, 1980. Maar natuurlijk, trouwens voor Substitute van Liquid Gold had nog Joe Jackson en zijn hele band, origineel van Jimmy Cliff, The Harder They Come.
1: Nummer 3.

0: Nederlandse
1: tipparade. 2. Whitefire, zo heet het groepje van daarnet. Totaal vergeten, maar het was toch eigenlijk best wel een leuk plaatje. Altijd leuk, in die tipparades kom je altijd van dat soort dingen tegen. Tell Michelle, zo heette die. Het draait meteen naar Substitute van Liquid Gold. En dit is de nummer 2. We zijn er bijna. Ik ga Leo Sayer zometeen even op zijn grote teen staan. En weet je wat hij dan zegt?

0: andere manier is de sound ook van Cliff Richard, hè, uit het eind jaren 70, begin jaren 80. Tarney en Spencer die deed ook druk mee met dit plaatje van Leo Sayer. More Than I Can Say stond op nummer 2.
1: De tipparade heeft ze allemaal op een rijtje.
0: En deze plaat die steeg trouwens vanaf nummer 16. En als je het gedrukte exemplaar hebt, misschien het origineel nog wel uit 1980 of gewoon digitaal, je weet maar nooit, dan kun je ook zien dat het plaatje werd geproduceerd door Alan Tarney, oftewel de helft van Tarney en Spencer. Op nummer 3 blijven staan, de enige zitten blijven in de lijst, White Fire, Tell Michelle en Substitute van Liquid Gold, steeg van 7 naar nummer 4. Van 8 naar 5, The Harder They Come, de Joe Jackson Band, en even naar mijn moeder vragen van de heren van Bloem. Trouwens, het zoontje van Mies Bouwman was de zanger, hè, Joost Timp. Van 15 naar nummer 6 gestegen. Van 19 naar 7 ging I'm Gonna Shoot the DJ, en een ruige boodschap door Depress en Bebida Magica. Twee uitvoeringen op nummer 8 gestegen vanaf 18. Van 30 naar 9 dan Underwater Harry Truman. En van 24 naar 10 uiteindelijk geen top 40 hit voor Billy Joel met Don't Ask Me Why. En dan hebben wij nog één plaatje te gaan en die komt van ABBA. The Winner Takes It All. Nou, ze verloren uiteindelijk, nou, ik zou niet zeggen alles, want heel veel geld hebben ze wel verdiend, dat er wel. Maar elkaar hebben ze verloren. Daar komt het eigenlijk op neer, hè. Ik dank je voor het luisteren naar deze tipparade en zeg graag tot de volgende. The Winner Takes It All is wat mij betreft de laatste van deze.
2: Oh ja?
3: Ja.
4: Radio Veronica's alarmschijf.
5: Zoals een beroemd generaal zei, ik zal terugkeren.

0: in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Hij deed dat om zijn kind te helpen die in problemen was gekomen. Persbureau ANSA meldt dat het gaat om een 45-jarige man die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. De boot met de andere twee kinderen van 6 en 8, die dreef af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. En hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. Twee weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Aan elke Amsterdammer, jong en oud, die moeite heeft met queers, zelfs intimideert of agressief is, pas je aan. Anders hoor je hier niet thuis, zei ze. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. De opvallende vliegtuigwissel van president Trump in Turkije was nodig vanwege een reële dreiging, meldt de New York Times. Pro-Iraanse groepen zouden het op Trump hebben gemunt. Er werd druk gespeculeerd waarom Trump na de NAVO-top ineens een oud toestel nam en niet het vliegtuig dat hij van Qatar cadeau had gekregen. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en zon elkaar af en dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Elke zaterdag de hits en hun verhaal. Dit is Backwards met André van Dekken.

Ja, ik denk met zo'n prachtige aankondiging kan ik natuurlijk niet beginnen met de tune van Backwoods. Hoewel, ja, die heeft natuurlijk al heel lang geklonken, hè. 1681 keer en we zijn nog steeds bij juli 1980. En oh, wat was Bert van der Laan er dichtbij. Maar niet helemaal. Hij heeft de tipparade gedaan, waarvoor hartelijk dank natuurlijk. En wij doen gewoon de top 40. Niet alleen de top 40, we hebben ook de LP's, de gebeurtenissen. We gaan weer een film kijken, of tenminste de muziek van de film draaien. En natuurlijk de live-opname. Zoals gezegd, eerst maar eens begonnen met Emerson, Lake en Palmer. Een prachtig nummer. En het is eigenlijk wel een oud nummer. Peter Gunn. Henry Mancini, die was verantwoordelijk voor dit nummer, geschreven voor de gelijknamige televisieprogramma uit 1959. 20 jaar later, oftewel in 1979, werd het live album Emerson, Lake en Palmer in concert uitgebracht. Dat trouwens op 26 augustus 1977 was opgenomen in het Olympisch Stadion in Montreal. Ter promotie van het album werd het nummer uitgebracht als single in Nederland en het deed het heel erg goed. Het ging namelijk van nummer 31 naar nummer 19 in de tweede week. Zoals gezegd, we gaan nog altijd naar juli 1980. Wij dompelen ons onder en bekijken dan eventjes natuurlijk de top 40. En er is niet zo heel veel veranderd, want de top 5... ja, het blijft min of meer een klein beetje gelijk met Late at Night van Maywood, Xanadu van Olivia Newton-John en de Midnight Dynamos. Leuke plaat trouwens, van 5 naar 3 van Matchbox. Maar ja, die hebben we allemaal al gedraaid. Net zoals Relight My Fire en Theme from New York, New York. Power van The Temptations. Ik weet niet hoe van Benny Nijman en Emotional Rescue van de Rolling Stones. Ah, die hebben we natuurlijk nog niet gedraaid. Die ging van 12 naar nummer 8. Nieuw dus in de top 10. Met andere woorden, afkomstig van de gelijknamige LP en de opvolger van Shattered, tenminste de single. Hier is Emotional Rescue.

lekkere muziek hoor in 1980. En dit is zo'n nummer die gewoon heerlijk blijft hangen. Everybody's Got to Learn Sometimes van de Corgis. Die ging van 20 naar nummer 18 in de vierde week. En James Warren, de leadzanger van de band, die heeft deze song in 10 tot 15 minuten geschreven. Het is afkomstig van het tweede album Dump Waiters. En in het jaaroverzicht van de top 100 van 1980 kwam het uiteindelijk op de 99ste plaats terecht. Ja, dan vraag ik me altijd af, wat stond er dan op nummer 100? Dat was Anne Maria van Love. Het is maar eventjes dat je het weet. En daarvoor, Emotional Rescue van de Rolling Stones. En ja, het was een beetje een lastige periode van de Stones, hoor. Keith Richards, die was weer redelijk clean en daarom wilde hij meebeslissen met de LP's en de nummers. Maar Mick Jagger had de zaken in voorafgaande jaren allemaal geregeld. Nou, dit veroorzaakte toch wel een breuk tussen Jagger en Richards. En ze speelden dan ook amper samen op dit album. Mick Jagger nam zijn partij het liefst overdag op. Keith Richards deed het liever 's nachts. En die saxofoon solo, ja, die was van Bobby Keys. En Bobby Keys is wel een hele bekende saxofonist. Hij heeft met de groten der aarde heeft hij gespeeld, zoals Eric Clapton, Lynyrd Skynyrd. Onthoud die naam trouwens, want daar zouden we volgende week wel eens wat meer van kunnen draaien. George Harrison, Joe Cocker, Joe Ely en natuurlijk The Stones. Helaas overleden op 2 december 2014. Tot zover inderdaad de top 40. En dan gaan we snel beginnen met de gebeurtenissen. Er gebeurde niet zo heel erg veel, maar roken bedreigt de gezondheid. U ziet het wel eens staan op een pakje sigaretten. Nou, de minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en de ministerraad die hebben besloten dat deze tekst op een pakje sigaretten of pakje Sjech komt te staan. Daarnaast moet voortaan het nicotinegehalte en het teergehalte worden vermeld. Nou ja, Nederlanders kendende, er komt natuurlijk een overgangsregeling. De tabakindustrie is er niet blij mee. En daarom zou het tot 1991 duren voordat de waarschuwing ook werkelijkheid werd. De eerste verplichte waarschuwingslabels op sigarettenverpakkingen werd trouwens in 1966 in Amerika ingevoerd. En Lidia Guerra Tejada, dat was de eerste vrouwelijke president van Bolivia. Tevens was ze nog maar de tweede vrouwelijke president in het Latijns-Amerikaanse geschiedenis, na Isabel Martinez de Perón in Argentinië natuurlijk. Als waarnemend president was het haar taak om de presidentsverkiezingen van 1980 in goede banen te leiden. Op 29 juni werden deze verkiezingen gehouden en gewonnen door Ernest Siles Zuazo. Maar hij en de presidenten werden opzij gezet door een rechtse staatsgreep. Die werd geleid door haar neef. Ja, van je familie moet je het maar hebben natuurlijk. En met steun van de drugsbaronnen. Daarom staat deze bloedige coup ook bekend onder de naam cocaïnecoup. Het regime van Garcia Meza die richtte zich al snel op het meedogenloos onderdrukken van vakbonden, boeren, progressieve geestelijken en linkse politici. Honderden mensen werden gearresteerd, gemarteld of kwamen om het leven. Mevrouw Tejada die ging naar Frankrijk tot het einde van de dictatuur in 1982, waarna zij terugkeerde naar Bolivia. Zij overleed daar in 2011 op 89-jarige leeftijd. En 5 weken lang de temperatuur onder de 20 graden, regen en nog eens regen. Ik heb het dus over 1980, hè? Niet over nu. Het was een waardeloze zomer. En wie kreeg de schuld? Jawel, Jan Pelleboer. Mensen die gingen hem zelfs bellen, vervelende opmerkingen plaatsen en hij kreeg ook nog post. Veel post zelfs en de meeste brieven kreeg hij van zijn fans. Hij vertelde dan ook een mooie anekdote. Dan zei hij, kreeg ik een brief besmeurd met modder en de mededeling dat ik toch gelijk had gehad. Hans de Jong, een andere weerman, die krijgt weinig telefoontjes, maar eentje wil hij wel even melden. Die meneer vertelde hem dat Jan Pelleboer in het ziekenhuis lag. Hans de Jong wist niets en daar schrok je natuurlijk wel van wat Pelleboer dan ook markeerde. Och, zei de beller, hij kon het water niet ophouden. Het weer is ook aanleiding voor grappige advertenties in de krant. Een groot modehuis adverteert met de slogan: uw voordelige vakantie begint bij het modehuis. En vervolgens blijken de regenmantels en de paraplu's in de aanbieding te zijn. We gaan door met de LP's en dit keer heb ik eens gekozen voor een LP van niemand minder dan Dolly Parton. En dat is nu eigenlijk wel een hele bekende.
Je kent ongetwijfeld het nummer 9 to 5. Nou, die LP heeft ze ook gemaakt, 9 to 5 en Art Jobs. Het soloalbum van Dolly Parton. Ik blijf het altijd een goede zangeres vinden, dus bij deze van 9 to 5.

Tja, hebben we Peter Gunn alweer natuurlijk. Hè. Eerst met Emerson Lake en Palmer. En nu inderdaad gewoon lekkere Henry Mancini. En dat doen we al heel erg lang. Goed, Babushka van Kate Bush, afkomstig van het album Never Forever. En dat album, dat was alweer het derde album. Uitgebracht in september 1980 en opgenomen in de bekende Abbey Road Studios. Maar goed, Kate Bush die zegt nooit bewust hits te schrijven, maar dat Babushka de enige uitzondering is. Zoals gezegd, de song is haar tweede grote hit sinds Wuthering Heights uit 1978. En zij zingt over een vrouw die haar man uit zijn tent lokt door hem liefdesbrieven te sturen die ze ondertekent met de naam Babushka. En als ik dat laatste seconden hoor, dan denk ik bij mezelf, alles is wel in duigen gevallen schijnbaar, maar doe maar. Maar goed, een prachtig bruggetje natuurlijk naar Crime of Passion van Pat Benatar, want die was het namelijk. Het is de best verkochte LP en met een Grammy bekroonde tweede album. Het album verstevigde haar mix van hardrock en powerpop en vestigde haar reputatie als een toonaangevende artiest. En het album staat vol hits, waaronder het kenmerkende nummer Hit Me With Your Best Shot, Treat Me Right en natuurlijk het anti-kindermisbruiklied Hell Is For Children. Maar zoals gezegd, Wuthering Heights staat er ook op en het leek me leuk om die plaat eens eventjes te gaan draaien. En tenslotte Dolly Parton met 9 to 5 and Odd Jobs, het soloalbum van haar. Het werd uitgebracht op 17 november 1980. En het conceptalbum dat draait om werken is gebaseerd op Dolly Parton's hit inderdaad 9 to 5. Dat diende namelijk als themalied voor de gelijknamige film met Dolly Parton, Jane Fonda en Lily Tomlin in de hoofdrol. En de bijbehorende soundtrack en die zowel de Amerikaanse country als de pophitlijsten aanvoerde. Dolly Parton dus met een 9 to 5. Goed, we hebben het in ieder geval weer helemaal gehad voor wat betreft de LP's. Dan gaan we natuurlijk naar de film. En dit keer hebben we de film gekozen, The Elephant Man. Dan moet ik zelf even kijken van waar had ik hem. Ja, hier. Het is 1884 en het speelt zich af in Londen. Tegen betaling kunnen kijkers op de kermis de verschrikkelijke misvormde John Merrick, oftewel artiestennaam de Elephant Man, bekijken. Een jonge arts bevrijdt hem uit de klauwen van zijn eigenaar en brengt hem naar een ziekenhuis om hem te laten onderzoeken. Hij ontdekt dat Merrick intelligent en gevoelig is met een sterke persoonlijkheid. Fascinerend drama dat op feiten gebaseerd is, genomineerd voor 8 Oscars, waarvan er 0 zijn toegekend. Jammer. John Hurt, hij speelde de rol van The Elephant Man en Anthony Hopkins, wel bekend, de rol van de arts. De muziek is van John Morris, die hiervoor een nominatie kreeg. Hij werkte veel met Mel Brooks en Gene Wilder en andere films waarvoor hij muziek schreef was onder andere The Woman in Red, wel bekend natuurlijk, Young Frankenstein, ook die is bekend, en natuurlijk Dirty Dancing. John Morris was 91 jaar toen hij op 25 januari 2018 stierf. En u snapt het al, de themamuziek van The Elephant Man staat nu in 1980 centraal.

when you go home tonight. You must take the long way home.

Ja, Take the Long Way Home. En dat was niemand minder natuurlijk dan Supertramp. Afkomstig van hun live album Paris, wat uitgebracht is in 1980. Het werd opgenomen tijdens Supertramp's Breakfast in America tournee in Parijs in Frankrijk, waarbij de meeste nummers afkomstig waren van een optreden op 29 november 1979 in het Pavillon de Paris. Maar goed, Breakfast in America, het nummer zelf trouwens, is ook wel aardig. Eerst noemt hij allerlei Franse gerechten op, waaronder beaucoup de vin, kan ik nog herinneren. En nothing is better than a breakfast in America. Nou ja, dan moet je natuurlijk het Franse publiek horen, zo chauvinistisch als het maar kan. Maar daarvoor is het ook een leuke live-opname. Trouwens met ook een prachtige Fools Overture registratie. En daarvoor hadden we even kijken de Blues Brothers. Jawel, met Sweet Home Chicago. Een oud nummer natuurlijk van Robert Johnson, wat hij al gemaakt heeft in 1936, dus 90 jaar geleden al. En het is gewoon een blues standaard. En je hoorde natuurlijk de Blues Brothers samen met Mad Guitar Murphy, die ook in de film The Blues Brothers te zien is. We gaan naar de gebeurtenissen toe. De laatste gebeurtenis van juli 1980, maar zeker niet de onbelangrijkste. Want in 1980 kwam in Nederland het schifschandaal in Lekkerkerk aan het licht. Een hele nieuwe nieuwbouwwijk, Lekkerkerk West, met 300 woningen, bleek gebouwd te zijn op sterk verontreinigde grond. De vervuiling kwam aan het licht nadat een waterleidingsbuis brak die aangetast was door de inwerking van agressieve chemische stoffen. Het was de eerste grote bodemvervuilingsaffaire in Nederland. In juni en juli werden gezinnen geëvacueerd en zij werden op een terrein elders in Lekkerkerk in noodwoningen en staakcaravans ondergebracht. Al snel kreeg dit terrein de bijnaam de camping Benzenidorm. Jawel, leuk bedacht. Maar de bewoners waren ontevreden over de kleine noodwoningen en staakcaravans en er waren problemen met gas en water. De operatie werd door burgemeester Hans Ouwerkerk geleid. Deze voormalige presentator van het televisieprogramma De Ombudsman zorgde er via veel media-aandacht voor dat de zaak ook vanuit de Rijksoverheid en het parlement de nodige aandacht kreeg. De kosten voor het verwijderen van deze bodemverontreiniging bedroegen uiteindelijk 188 miljoen gulden, eventjes omrekenen in eurotjes 85 miljoen. En die verontreiniging die zich via het grondwater verspreidde bestond onder andere uit totuleen en xyleen. Om dit te verwijderen moest de grond afgegraven worden rondom en onder de huizen. Er werden ongeveer 1600 vaten met chemisch afval uit de bodem verwijderd. Het gifschandaal Lekkerkerk had ook grote effecten op de Nederlandse rechtspraak en de overheid. Twee bedrijven werden aangeklaagd, maar na het overeenkomen van een schikking niet veroordeeld. De opschudding na de vondst van het gif werd aangegrepen om een wet op de bodemsanering in te voeren. En in de jaren 60 werd nogal gemakkelijk omgesprongen met allerlei soorten afval, waaronder dus dit chemisch afval. Door de toegenomen welvaart en industrialisatie nam de hoeveelheden toe. Ook was de vraag naar bouwgrond groot door de woningnood. Toen al dus, 1980, hè. Op sommige plaatsen, ook in Lekkerkerk, werden woonwijken gebouwd op vuilnisstortplaatsen om zo twee problemen met één project op te lossen. Bij de stort van het afval werd vaak onvoldoende toezicht gehouden, waardoor bedrijven kans zagen om op een goedkope wijze zwaar chemisch afval te dumpen. Pas in 2008 is de affaire tot een einde gekomen en afvaltransporteur Wijnstekers en verffabriek Tollens Coatings, die betrokken waren bij het veroorzaken van de bodemverontreiniging, troffen een schikking en betaalden ieder, jawel, let op, 1 miljoen euro. Jawel. Goed. Tot zover de gebeurtenissen van juli 1980. En als ik dan 25 jaar terug ga, dan ga ik naar 1955. En welke hit was in 1985 top of, 1955 top of the bill? Deze. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock.

0: Nou, dat geldt niet alleen voor een Brabantse nachten, hoor. Eerlijk is eerlijk, want dat zou ook wel eens met Stonehenge kunnen zijn. Wat dus op dit moment is. En volgende week natuurlijk dik in Woodstock. Ook daar hebben we heel veel zin in. Het zit er weer op 1980. Volgende week dan heeft alles te maken met Lynyrd Skynyrd. En dan is natuurlijk de vraag van, ja, welk jaar? Nou, ik kan je een heel klein beetje verklappen. We gaan wel de jaren 70 in. En waarom? Dat vertel ik je volgende week. En dan is er een klein jongetje en die mag altijd eventjes afsluiten. En dan zegt hij...
1: Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer met Backwards met André van Dekken.

0: in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegveld stortte het op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 jaar uit Bremen. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. De andere twee kinderen van 6 en 8 jaar die nog aan boord waren dreven af. Zij wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een andere passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldde het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gebracht. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon ook enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: RTV Slos met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegtuig stortte het neer op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Amsterdammers die moeite hebben met queers, riep ze op: pas je aan, anders hoor je hier niet thuis. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de twee jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gekomen. Het is, voor zover bekend, het eerste slachtoffer van deze branden. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon nog enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog een tijdje warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht nog meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. En morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: De beste muziekmix.
1: De beste muziekmix.
0: En steeds het actuele regionieuws. Je hoort alles op RTV Slos.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al 10.000 hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 167.000 mensen geëvacueerd en er wordt met groot materieel geblust. Macron bedankt de landen die hulp bieden bij het bestrijden van de branden. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinas de Velle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Op het partijcongres van de rechtse liberale partij kreeg Flavio Bolsonaro op het podium de steun van de Argentijnse president Javier Milei. Hij wordt ook gesteund door de Amerikaanse president Trump. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. De Indiaanse kakkerlakkenbeweging heeft alle betogingen afgelast nu de minister van Onderwijs is opgestapt. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Volgens de organisatoren heeft de Indiaanse regering aan alle eisen voldaan. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking vanavond en komende nacht toe. Later in de nacht valt er af en toe regen, 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en een beetje zon elkaar af. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jouw muziek
1: en het actuele regionale nieuws.
0: Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
2: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.
3: Ga

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. In Berlijn is een auto ingereden op toeschouwers van de jaarlijkse Pride-feesten, waar mensen van de regenbooggemeenschap bij elkaar zijn. Het is nog niet bekend of het om een ongeluk gaat. Het is ook niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Een ooggetuige zegt bij Bild dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Ávila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohondo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van de hoofdstad Madrid. En de Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een vrijstaand huis. Daar was op dat moment niemand thuis. En eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende ook om het leven was gekomen. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm, maar in het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien, een beetje zon. 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jouw muziek
1: en het actuele regionale nieuws.
0: Hoor je
1: en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
2: RTV Slos.
0: Goud
1: op
0: van
1: radio, TV en internet. Of in je eigen taal.
0: RTV Slos draait het allemaal.

0: Een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 14 gewonden. Onduidelijk is of er sprake is van opzet. De Berlijnse politie zegt wel op zoek te zijn naar verdachte personen. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een witte bestelbus rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Daar waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden nu woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn ongeveer 200.000 mensen geëvacueerd. Het Franse leger heeft een nieuw blusvliegtuig ingezet bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen dan reguliere blusvliegtuigen. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Avila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohundo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van hoofdstad Madrid. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. De andere 2 kinderen van 6 en 8 die nog aan boord waren, dreven af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Later vannacht valt er af en toe ook wat regen, bij 14 tot 17 graden. En vanaf de ochtend dan weer afwisselend buien en een beetje zon, bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.
2: Gaan

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. Correspondent Gienbal Duk was bij dat slotfeest.
3: Inmiddels weten we ook van de Duitse politie dat er minstens 1 dode en zeker 14 gewonden zijn gevallen bij dit incident. Verder is nog heel veel onduidelijk of er 1 of meerdere daders zijn en of die daders ook nog in de omgeving zijn. En vooral om die reden wordt het hele park en een groot deel van de binnenstad van Berlijn op dit moment afgezet.
2: De Duitse politie meldt dus 1 dode en 14 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een wit busje rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Daar waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuige het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. In het Franse departement Gironde hebben er nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking. Later vannacht valt er af en toe wat regen en het is dan een graad of 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en later ook wat zon. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4.

0: muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een